varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.

Ike en Tina Turner en Proud Mary op Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Het is 6:06 op deze donderdag, de 15e van oktober. We krijgen vandaag rustig en aangenaam najaarsweer. Zonnig, droog en een zwak zuidenwindje maakt het 20 graden maximaal. Ook morgen zo'n verhaal, maar dan komt er wel wat later koelere lucht binnen en aan het weekend wordt het een stuk frisser. Dan kun je je mooi opwarmen aan het finale weekend van alle 1300 goed, of zelfs even gezellig langskomen. In het centrum van Arnhem, daar gaan we aftellen naar de absolute nummer 1 van dit jaar. Er zullen ook live optredens zijn. Voor alle informatie daarover, alle 1300 goed. En dan zie je dan dat we dit uur ook een heerlijke muzikale reis klaar hebben staan. Met dit eerste uur dus, we hadden 463, Ike en Tina Turner. In dit rijtje wordt er flink met posities gesmeed hoor, in dit uur. Adele maakt met Rolling in the Deep straks een enorme sprong. Creedence Clearwater Revival doet hetzelfde met I Heard It Through the Grapevine. Frank Boeijengroep, Roy Orbison, die gaan klimmen. Bob Marley gaat juist terrein prijsgeven. En ondertussen door krijgen we ook nog Focus te horen. De Beatles, Guns N' Roses en Willeke Alberti. Genoeg moois dus in alle 1300 goed deze donderdag. En omdat we deze dag wel goed geïnformeerd willen beginnen, zal ik je ook even bijpraten over het Gelders nieuws. Je krijgt een korte greep eruit. En natuurlijk de donderdagochtendkranten. Het was een onrustige nacht in Arnhem en Ede, met in beide plekken een explosie bij een voordeur. In Arnhem was de knal aan de Apeldoornse straat tot in Westervoort te horen. En in de Edese wijk Veldhuizen schrokken bewoners er rond 1:30 wakker van. Niemand raakte gewond. In Zutphen raakte gisteravond een jongen wel gewond. Dat was bij een steekpartij aan de IJsselkade. Hij ging met de steekwond in zijn rug naar het ziekenhuis en de politie heeft 2 verdachten opgepakt. Dan de kranten, en daarin zwemmen 3 kranten mee met de dolfijnen in Harderwijk. Het kabinet wil een fokverbod, dus de 22 dieren van het dolfinarium worden de laatste generatie, schrijven de Stentor en het AD. Ze mogen gewoon blijven, maar na 60 jaar showdolfijnen komt er langzaam een einde aan een tijdperk. En de Gelderlander zet al zelfs zijn vraagtekens daardoor bij de toekomst van dit park. De Gelderlander gaat ook langs bij de steenfabrieken in onze uiterwaarden. Ze willen graag van het gas af, maar wachten nog jaren op zwaardere stroomaansluitingen omdat het net vol zit. En wie 100 wil worden, die kan volgens de Stentor het best naar Bolotana verhuizen. Dat is een bergdorpje in Sardinië. En dan het liefst als vrouw. Ook de Gelderlander in het Algemeen Dagblad zagen er dames die als vanzelf een eeuw volmaken dankzij goed eten, schone lucht en elke dag de heuvel op en af. Met de Veluwe om de hoek hebben we die heuvels hier gelukkig ook. Dus het enige wat nog ontbreekt is dat Italiaanse zonnetje. Nou, daar hebben we vandaag nog een klein beetje een voorproefje van. En nu op de Duitse tour met Dravi Deutscher.

marmer, steen en ijzer, dat kan breken, maar onze liefde niet. En kennelijk is de liefde voor deze klassieker nog altijd groot genoeg voor alle 1300 goed. We vonden hem op 462 in de lijst. Ina Bussink uit Zelhem stemde erop, net als Anne Niels uit Gent. Bob Marley zakte, maar het is wel een van de bekendste reggae-klassiekers ooit, dus die moet ook in de lijst. Het is geen oproep om zonder vrouwen te leven, het is juist een troostende boodschap. Huil maar niet, alles komt goed. En deze live versie werd erin gestemd door onder andere Dirk Roelofs uit Opheusden.

the Deep van Adele op 460. Wat een comeback voor haar, zeg. Van 1271 vorig jaar, nu dus naar 460. Het zijn maar liefst meer dan 800 plekken winst. Het nummer gaat weer helemaal terugkomen. Dus een groot internationale doorbraak was het voor Adele op het album 21. En die stem die herken je natuurlijk goed, hè. Johnny Wierda uit Eibergen stemde er onder andere op. En Peter van der Bril uit Heteren. Zometeen gaan we jodelen op rock. Nederlandse rock van Focus. Dat kan gewoon. Maar eerst een mooi liedje van The Beatles.

John Lennon speelt hier helemaal niet op mee, hè? Op For No One van de Beatles op 4,59. Een ingetogen liedje over een liefde die voorbij is en misschien juist daarom wel zo indrukwekkend is geworden. Gert van Wijngaarden uit Renen stemde er onder andere op. En Henk Bos uit Veenendaal heeft hier geen woorden voor. Dus ik ga ook mijn mond houden. Dit is Hocus Pocus van Focus.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
2: mijnleesbril.nl.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
5: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijmegen is het 9,3. In Harderwijk 11,3. Vandaag opnieuw een heerlijke najaarsdag met geregeld zonneschijn en sluierwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het maar liefst 18 tot lokaal 20 graden. Bij een woning aan de Apeldoornse straat in Arnhem heeft vannacht rond om 1 uur een explosie plaatsgevonden, waardoor de voordeur beschadigd raakte. De politie doet onderzoek en spreekt met getuigen. De knal was volgens omstanders tot in Westervoort te horen. En de 22 dolfijnen in het dolfinarium in Harderwijk mogen blijven, maar het kabinet...

0: Dierenartsen wil dat er niet meer met de dieren wordt gefokt. Dierenorganisaties zijn blij met het plan, terwijl het dolfinarium juist vreest dat zo'n voortplantingsverbod negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van de dolfijnen. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app. Eén file te melden deze ochtend. Oh nee, twee. Er komt er zojuist eentje bij. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 10 minuten.
1: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Muzes is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Bekijk het familieprogramma en de voorwaarden op onze website. www.muzesenstadstheater.nl.
5: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

The Eyes of Jenny van Sandy Coast. Een Nederlandse band rond zanger Hans Vermeulen. De stem die je meteen herkent is een liedje dat na de eerste paar tonen alweer helemaal terug is. Terug op 456 in alle 1300 goed. Mede dank aan Wendy Willink uit Arnhem en Alfons Wagener uit Aalten. Op 455 in de lijst met de smaak van Gelderland, Roy Orbison en Crying. Verscheen in 1961 en dit nummer laat precies horen waarom Roy Orbison zo'n bijzondere zanger voor ons is. Hij kon van bijna fluisteren naar een enorme vocale uithal gaan. Dit is een lied over liefdesverdriet, maar vooral ook een demonstratie van zijn ongelofelijke stem. Crying, Roy Orbison.

Dat bedoel ik dus. En dat bedoelde ook Corrie van der Pol uit Doetinchem. En Martin van Rossum uit Zaltbommel. En Sylvia stuurt een heel mooi complimentje in de mail. Die appt: alle 1300 goed is wat mij betreft, wat Sylvia betreft dus, beter dan de top 2000. Omdat ik steeds opnieuw verrast word door die fantastische muziek. Nou, dat is toch wel even een compliment zeg. 454. Ja, de gitaren gaan nu flink open op Radio Gelderland. Guns N' Roses, Paradise City van het debuutalbum Appetite for Destruction. Het begint een beetje dromerig, maar vervolgens verandert in een stevige rock-explosie. Dus pak je luchtgitaar er maar vast bij.

0: Guns N' Roses.
1: Op Radio Gelderland zijn ze deze week alle 1300 goed.
0: Ja, en nu horen we de karakteristieke stem van Frank Boeien opeens weer. 4,53. Met verjaardagsfeest. Dit is Gelderse popgeschiedenis, hoor.

0: gaat niet meer naar een verjaardagsfeest, maar er wordt wel op hem gestemd voor de Frank Boeijen groep. Onder andere door Michiel Koch. Volgens mij heeft hij op alle nummers van Frank Boeijen gestemd tot dit jaar.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan eens even kijken inderdaad. Want we zien dat we de komende dagen toch wat te maken hebben met heel erg zacht weer voor de tijd van het jaar. Vandaag is dat ook al het geval. Temperatuur nu nog rond een graad of 10. Maar vanmiddag stijgt de temperatuur wel naar 19 of misschien zelfs 20 graden. Met daarbij flink wat ruimte voor de zon. Prachtige dag dus voor buitenactiviteiten. Ook morgen ziet er nog wel mooi uit. Met dan opnieuw temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen dan wel de kans op regen toe. Dus dan zou je die radar toch weer even in de gaten moeten houden. Dan zien we de dagen daarna eigenlijk dat we met koudere lucht te maken hebben. Overdag een graad of 14. Maar gelukkig vaak toch wel droog met aardig wat zonneschijn erbij.
0: Donnie, dankjewel. Tot over een uurtje.
2: Tot over een uur.
0: Wij gaan naar 452. Spiegelbeeld. Willeke Alberti, Monique Muis uit Arnhem stemmen erop. Net als Rien Westrum uit Aalten. Een nummer uit 1963. Willeke was nog maar 18 jaar oud. En het lied gaat over ouder worden. En je afvragen, wat brengt de toekomst? En dat maakt het dus zo tijdloos, waardoor het nu nog steeds wordt gewaardeerd. Spiegelbeeld.

alleen maar winnaars. Bij de... alle 1300 goed op 451 met Queen. En deze op 450, de laatste van het uur, daar heb ik zelf op gestemd. You don't have to be beautiful. Prince met Kiss.

0: Kiss.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.

0: Ochtrop Duitsland.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
3: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Kirsten, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch, Utrecht tussen Hintem en Zaltbommel. 10 minuutjes, 5 minuten op de A12 tussen Oud-Dijk en Duiven richting Arnhem. Op diezelfde A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. De bergingswerkzaamheden aan een eerder ongeval een dichte linkerrijstrook. En 23 minuten over 7 kilometer richting Utrecht. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg 12 minuten. En op de A50 ook tussen knooppunt Valburg en Ravenstein richting Os 7 minuten extra reistijd.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Tijd voor een toeslagencheck.
0: Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Goed.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moet je

0: applaus voor deze donderdagochtend. En voor de lijst en voor al jullie stemmen een hele goede morgen. 15 oktober is het. Een hele mooie, rustige najaarsdonderdag wordt het. Zonnig, droog en een zwak zuidenwindje waait er vandaag. Het wordt 20 graden. Dit weekend wordt het wat koeler, dus dan kun je je mooi opwarmen aan het finale weekend, waarin we gaan aftellen naar de absolute nummer 1, met onder andere ook live optredens. En kom gezellig langs. Wil je daar meer over weten, hoe en wat? Alle1300goed.nl, daar staat alle informatie. En dan zie je ook dat wij een schitterend uur weer voor je klaar hebben staan. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary moet plaatsen inleveren. Dana doet daar ook nog een schepje bovenop, met All Kinds of Everything. Paul de Leeuw hoorde je dus net. Fleetwood Mac, The Stones, AC/DC. Er komt van alles voorbij in alle 1300 goed. Maar eerst praat ik je bij over het nieuws van vanochtend. Grepen, dat geldt als nieuws. En wat de kranten zoal vanochtend brengen. In Arnhem kwamen gisteravond zo'n 200 mensen samen bij de Blauwe Golven, waar een nacht eerder regenboogvlaggen met masten al uit de grond waren getrokken. Ze lieten een vrolijk tegengeluid horen. En in de kranten gaat het over de storing bij Albert Heijn, die al 4 dagen duurt. Ook komen de distributiecentra volgens de Stento en het AD vandaag eindelijk weer op gang. Vanavond is in ons opsporingsprogramma plaatselijk aandacht voor een bedrijfsinbraak in Brummen. Daar hebben dieven een inbraak van zo'n 3 uur gepleegd. Ze namen onder andere allemaal dure kettingzagen mee.
1: Het was helemaal leeg. 1 akkerkettingzaag had ze laten staan. Waarom, geen idee. Maar de rest was weg, om en bij de 12 kettingzagen, met een waarde rond €10.000. Allemaal van hetzelfde merkstiel. Ja. De rest van de machines hebben ze laten staan. Lijkt echt net of ze alleen voor de kettingzagen zijn gekomen.
2: Ja. Denk je dat dit professionals zijn geweest?
1: Ja, dat moet. Als je ziet hoe het gegaan is. Alarm is niet afgegaan. En de sporen ook nagenoeg niet. Ja, en ze hebben zelfs de sporen gewist, zeg maar, die gemaakt waren op de glaslatten en dergelijke. Hebben ze echt ingespreid. En er moeten professionals geweest zijn. Lijkt alsof het op bestelling geweest is.
0: Grote schadepost dus daar in Brummen. Verder gaat het in de uitzending vanavond over een steekincident in Park Prezikhaaf. In Arnhem, in augustus was dat. De politie zoekt daar belangrijke getuigen. En er worden weer de nodige oplichters getoond vanavond. Plaatsdelict is dus ieder uur te zien op TV Gelderland vanaf 5:30. En in de Telegraaf vandaag de Amerikaan David Rush, die al honderden wereldrecords op zijn naam heeft staan. Het ene nog gekker dan het andere. En bij de meeste denk je, waarom eigenlijk? Zo staat hij al te boek als kampioen motorzaag balanceren op het voorhoofd. Zijn nieuwste is gelukkig iets onschuldiger. Hij ving 20 papieren vliegtuigjes met zijn mond. En de exemplaren die hij miste, die kwamen natuurlijk best hard aan. Ja, je moet oppassen voor papercuts natuurlijk ook, hè. Hij bleef er heel bij. Het mooie is, niemand gaat dat record ooit nog van hem afpakken. Dat heeft hij dan mooi in de pocket. Door met de lijst. Neil Young hoor je nu. Comes the time.

Een nummer uit 78, wat de rustige akoestische kant van Neil Young laat horen. Een terugkeer naar country folk op dit album. Geen grote gitaaruitbarstingen, maar gewoon een prachtig liedje dat de tijd even stil lijkt te zetten. Comes the Time. Sandra uit Nijmegen en Chris uit Putten stemden er onder andere op. Op 447 John Hiatt en Have a Little Faith in Me. Het is door heel veel artiesten opgenomen, dit nummer, hè? Have a Little Faith. Maar het is bijzonder hoe eenvoudig dit origineel begint. John Hiatt achter een piano met alleen zijn stem.

Annie Niels uit Gent en Gerda Hoenveld uit Zaltbommel krijgt daarna Douze Prins. Ze kreeg in 1970 voor iedereen Douze Prins. Ze won voor Ierland het Songfestival met All Kinds of Everything op 4,46. Ze was toen 18 jaar oud, hè. Lief, eenvoudig liedje. Mooi. 4,45, een nieuwe binnenkomer in alle 1300 groeten. Nummer uit 1985 en een van de opvallendste liedjes van The Cure uit Engeland. Geen zware gitaren, maar een bijna speels ritme, wat blazers en natuurlijk de stem van Robert Smith. En die iconische clip met z'n allen in een kledingkast opgesloten zitten die uiteindelijk in de zee stort. Dit is The Cure op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: samen met ons het finale weekend van alle 1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar. Tot dan!
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: Wenterstegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
8: Voordeelhuidjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeelhuidjes.nl.
9: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: Outlet Ochtrop Duitsland.
1: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
2: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
1: Voor DQ-prematrassen. Bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
3: Het is 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland 8,7 en Barneveld 11,7 in Del. Vandaag opnieuw een heerlijke najaarsdag, geregeld zonneschijn, sluierwolken bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt maar liefst 18 tot 20 graden. Bij een woning in de Edese wijk Veldhuis heeft vannacht rond 1:30 een explosie plaatsgevonden bij de voordeur. Niemand raakte gewond, de schade bleef beperkt. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden. En in het centrum van Arnhem zijn zo'n 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de LHBTIQ+'ers na de vernieling van de regenboogvlaggen. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de menigte toe en de gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en ook aangifte gedaan van vernieling. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB op deze donderdagochtend. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 minuutjes. De A2 richting Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 10 minuten. En ook 10 minuten door ongeluk tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Kwartiertje tussen Beek en Duiven op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En tussen Zevenaar en Grijshoort door

0: ongeluk 3 kwartier vertraging. Maar de weg is wel weer vrij. Er staat nu nog 11 kilometer. A28, Zwolle Amersfoort, dus een strand 0 in Amersfoort-Vathorst, 5 minuutjes. En een kwartier richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg op de A50. Arnhem-Os op dezelfde A50 tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

voor de tweede keer deze ochtend Proud Mary op Radio Gelderland. John Fogerty schreef deze klassieker, die later ook een enorme hit werd voor Ike en Tina Turner. En die versie hoorde je vanochtend al om 6:00. Twee keer dus dezelfde song, maar totaal verschillend. Dit was Creedence Clearwater Revival met hun versie. Nu terug naar 1986. Met misschien wel een van de bekendste keyboard intro's ooit. En een paar dagen terug nog live te horen in Arnhem. De Zweedse band Europe. En hun Final Countdown was oorspronkelijk bedoeld als spectaculaire opening van hun concert. En het groeide uit tot een wereldhit. Peter Frans uit Alverna en Jeanette Opprins uit Tiel stemden op de Final Countdown. Je vindt hem vanochtend terug op 4:43. En ik draai de volledige 5 minuten.

Ja, het is één grote countdown natuurlijk. Hè. 10 dagen lang naar de nummer 1 van alle 1300 goed. En die hoor je zondag op Radio Gelderland. Als we live komen vanuit het centrum van Arnhem, vanuit Café Jans. Je bent van harte welkom hè, dit weekend om aan te schuiven bij het ontbijt. Of mee te doen met spelletjes. Of te kijken naar een van de optredens die dit weekend voorbij komen. Alle 1300goed.nl voor meer informatie. En nu op 442, exact dezelfde plek als vorig jaar. Die zijn gewoon blijven hangen. Plakken met hun sticky fingers. Brown Sugar van de Stones.

0: Brown Sugar van The Stones. Daar maakt het 7:15 op Radio Gelderland. Heb je pen en papier bij de hand?
1: Titelturven.
0: Dat is mooi, want dan kun je meespelen met ons spelletje Titelturven. Het spelletje wat wij de gehele lijst van alle Desmond goed spelen met jou. Heel simpel, Titelturven. Je moet de titels turven. Ik ga zo meteen nummer 441 draaien uit de lijst. Dat is dus Fleetwood Mac met Dreams. En de vraag is heel simpel. Hoe vaak hoor je Dreams voorbij komen? En dat mag je dan mailen naar studio@gld.nl. Of je stuurt een appje met de app van Omroep Gelderland naar de studio. Met dus het aantal keer. Het aantal keer dat je in 441 op de lijst Dreams voorbij hoort komen van Fleetwood Mac. En heb je het goed, dan maak je kans op een Radio Gelderland bamboeklok. Tevens draadloze oplader. Ik ga hem starten.
1: Titelturven.

0: Hoe vaak hoor je het? Geef het door. Studio@gld.nl of een appje. Zometeen hebben we AC/DC in de lijst. En nu hebben we Donnie de Koning met het weer van Weerplaza. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja, inderdaad. We zien toch dat de zon er nu al langzaamaan doorheen begint te komen. En vanmiddag wordt het gewoon zeer zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen van maar liefst 19 of 20 graden. Daar waar we het normaal moeten doen met zo'n 14 of 15 graden. Daarbij dus vanmiddag ook nog steeds echt wel die zonnige periode. Dus een mooie dag om erop uit te gaan. Morgen is dat in eerste instantie ook nog wel zo, tot een uur of twee, want dan gaat het weer omslaan. Voor de regen uit wordt het nog wel zo'n 19 of 20 graden, maar in de middag dus wel af en toe wat regen. En dan in de namiddag moeten we het doen met temperaturen van zo'n 14 of 15 graden. En dat is eigenlijk ook wat we in het weekend zien. Temperaturen van 14 of 15 graden met zo nu en dan een enkele bui. En dat zachte weer, dat moeten we dan helaas achter ons gaan laten.
0: Ja, maar we hebben er ook wel heel lang van kunnen genieten, toch, dit jaar?
1: Dat is zeker waar, ja.
0: Donnie, dankjewel en ik hoor jou over een uurtje weer, hè?
1: Yes, tot over een uur.
2: Titelturven.
0: Het spelletje wat we zojuist hebben gespeeld met Dreams van Fleetwood Mac. Nummer 441 in de lijst. Hoe vaak hoor je Dreams voorbij komen? Nou, ik zal eens even in de app kijken. Ik zie 9 keer, 2 keer, 0 keer, 5 keer. Oh, het verschilt lekker. Dus even kijken, we halen er gewoon even eentje uit. Leon, goedemorgen.
3: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit je lekker naar alle 1300 goed te luisteren, jongen?
3: Ja, ik heb er al 700 gehoord, geloof ik.
0: En zie je ze ook alle 700 passen in de lijst? Of zeg je af en toe ook van, ja, dit is niet mijn smaak?
3: Nou ja, die hele oude liedjes van vroeger, daar moet ik wel eens goed nadenken. Ik zeg, oh ja, die ook en die, ja.
0: Maar het is ook wel weer bijzonder soms hoe zo'n oud liedje nog steeds goed blijkt te zijn, hè?
3: Ja, en dan ook dat dat ook weer herkenbaar is, zeg maar.
0: Ja. Fleetwood Mac en Dreams. Hoe vaak hoorde jij Dreams voorbij komen?
3: Ik dacht 3 keer.
0: Dacht jij 3 keer? Nou, dan vullen we dat in. 3 keer Dreams in Dreams. Ja, Leon, helemaal goed. Helemaal goed.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Je mag je scharen bij het hele kleine groepje titelturfwinnaars van alle 1300 goed 2026. We gaan jouw gegevens noteren buiten de uitzending en dan krijg jij de Radio Gelderland klok tevens telefoonoplader opgestuurd.
3: Nou, lijkt me een heel leuk cadeautje. Dus,
0: Hey, en AC/DC?
3: Nou, dat is niet mijn smaak, maar ik luister er wel naar, hoor.
0: Nou, je zult er moeten.
3: Ja, denk ik ook.
0: Back in black nu. Hey Leon, dankjewel en een mooie ochtend nog.
3: Ja, tot
0: op 440.

0: De smaak van Gelderland. Alle 1300 goed.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u...
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
8: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
7: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
7: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
12: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
13: Een kookeiland waarbij je lekker kunt aanschuiven? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Altijd fijn om even gezellig aan je kookeiland te zitten. Of heb je toch liever die extra kastruimte? Ontdek wat het beste past bij jouw situatie. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
12: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie.
14: Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
15: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Stil op straat, het is anders dan anders.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een bijgebouw van technologiebedrijf Hosokawa Micron BV aan de Gildenstraat in Doetinchem is woensdagmiddag rond 4 uur brand uitgebroken op het dak. De brandweer zette meerdere blusvoertuigen, een hoogwerker en een drone in om de brand te bestrijden. Ook de politie was aanwezig om ondersteuning te verlenen. Het bedrijf werd direct ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. De Gildenstraat werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van de brand en de grootte van de schade zijn nog niet bekend. De beroemde Flexflitser is teruggeplaatst aan de Rijksweg in Gaanderen, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Nadat de mobiele flitspaal de afgelopen maanden op twee andere locaties in de gemeente Doetinchem heeft gestaan, is hij weer terug op de plek waar hij 14.001 snelheidsovertredingen heeft geregistreerd. Na 8 weken verhuisde de flitser naar de Gaanderensweg in Doetinchem. Daar werden in dezelfde periode veel minder snelheidsovertredingen geregistreerd, 649 in totaal. Vervolgens verhuisde de flitspaal naar de Liemersweg, ter hoogte van de Sasa Topsporthal in Doetinchem. Hoeveel overtredingen daar zijn geregistreerd is nog niet bekend. De mobiele flitspaal wisselt iedere 8 weken tussen deze 3 locaties in de gemeente Doetinchem. De in Gorssel geboren Lars Bos, beter bekend onder artiestennaam Snelle, heeft met Laat het licht aan een emotioneel nummer gemaakt over Alzheimer en dementie. De inspiratie kwam uit een documentaire van zijn stiefzus, waarin een echtpaar voor het laatst samen de nacht doorbrengt voordat de vrouw naar een verpleeghuis verhuist. Vooral het moment waarop het nachtlampje voor de laatste keer wordt uitgedaan raakte hem diep. Tijdens zijn theatertournee merkte Snelle dat het lied veel emoties opriep bij zijn publiek. In samenwerking met Stichting Alzheimer vraagt hij met het nummer aandacht voor de ziekte. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een heerlijke dag voor de boeg. Er is wel wat sluierbewolking en vanmiddag zijn er ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden. En de temperatuur die loopt op naar 1 graad of 20. Vanavond en komende nacht dan hebben we met opklaring te maken. Het noorden van de provincie, daar is wel wat bewolking aanwezig. Maar waar het helder is in de Achterhoek en de Liemers, daar koelt het af tot 1 graad of 8. En morgen dan hebben we ook weer een prima dag voor de boeg. Althans, qua temperatuur sowieso. In de ochtend en een deel van de middag zijn er zonnige perioden. We zien wel een toename van de bewolking. Maar het blijft in ieder geval nog lange tijd droog. En het wordt 19 tot 20 graden bij een zwakke tot matige naar zuidwest draaiende wind. Vanuit het westen komt tegen de namiddagavond regen naar ons toe. Daar hebben we in de nacht naar de zaterdag ook mee te maken dat er zo nu dan wat regen valt. Het koelt dan af naar 1 graad of 8. En zaterdag dan trekt begin van de dag de regen naar het zuidoosten weg. En de rest van de dag hebben we in eerste instantie wolkenvelden, later ook weer wat zon. En de wind die is dan wel noordelijk geworden, waarbij de temperatuur niet verder komt dan 15 tot hooguit 16 graden. In de nacht naar de zondag is het dan helder en dan kan het flink

Kaf koeler 4, 5 graden. Op neushoogte, op klomphoogte is kans op wat lichte vorst. En zondag overdag zijn er een zonnige periode met ook stapelwolken. Blijft het droog bij een graad of 14. Na het weekend hebben we ook nog best wel aardige nazomerweer. Met temperaturen die dan weer oplopen naar 15, 16 graden midden volgende week. In de nachten koelt het dan af naar 3 tot 5 graden. En dan kan het soms aan de grond wat lichte vorst geven. Maar over het algemeen hebben we mooi nazomerweer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
10: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
9: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
11: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
9: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 75 kilometer file. De A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten vertraging door bergingswerk. En diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland.
14: Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
15: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
14: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
16: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
17: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
18: Verheij uit Toldijk laten komen.
17: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
18: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
17: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
18: Mooi, zij ook.
19: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
20: De nieuwste spraakmakende keukenkleuren, die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Van matsteen beige en walnoot tot het gedurfde inox brons of diepgroen. Of kies voor onze tijdloze favorieten zoals taupe of zandgrijs. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een reeks van zeer succesvolle concerten met als hoogtepunt het optreden in de megatent tijdens de Zwarte Cross, wordt het jubileumjaar van de Barkapel afgesloten met een avond die verzorgd wordt samen met het orkest Edelweiss Gelselaar. Ook dit belooft weer een gevarieerde muziekvoorstelling te worden met nummers voor elk wat wils. Het concert vindt plaats zaterdag 31 oktober bij recreatiecentrum De Hekselaak in Barchem en begint om 8 uur. De zaal is open vanaf 7:30 en kaarten kunnen besteld worden via de website van de Barkapel.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam rijdt het nog langzaam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. En op de A50 Arnhem-Os, tussen Knoppert Valburg en Ravenstein, is het oponthoud nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober is in het Drutheater de show Rough Diamond te zien van Isabella Cafando. Isabella Cafando presenteert een identiteitscrisis in meervoud. Rough Diamond is het nieuwe allesomvattende alter ego van Cafando. Ontroerende misfits en domme aanstellers volgen elkaar op. Als een soort freakvonk van de binnenwereld pakt ze je bij je strot en sleurt ze je mee door een jungle van personages. Alle karakters worstelen zich in ongeluk met de vraag wie ze eigenlijk zijn, wat resulteert in een vertoning van sociale mislukkingen. Ruwe stenen die Rough fijn slijpt tot unieke diamanten. De comedy is scherp, snel en verandert voortdurend van vorm. Rough is ontwapenend, maar schiet zelf altijd raak. Kaarten voor deze voorstelling op 17 oktober zijn te bestellen via de website van het Theater van de Dru of aan de receptiebalie van het Dru Industriepark.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
0: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma. Iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. De A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Details waar je helemaal blij van wordt, die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Verfijnde details, zoals een werkblad met afgeronde hoeken, een spoelbak op kleur of sfeervolle komgreepverlichting. Zo wordt je keuken een absolute blikvanger. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.

Lang geleden een hitje voor haar in 1986. En ze bereikte toch nog in de Nederlandse top 40 als hoogste positie nummer 11. Met dit nummer, Set Me Free. Goed, wij zijn er weer bij tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. Oftewel de fijne feel-good music hier op Radio Ideaal. En dat gaan we nu doen met een opname van Simon Webb en No Worries.

0: hoorde Simon Webb en No Worries. En we hadden ook nog bij Verlangen van Yves Berendsen. Ja, van de beste zangers kwam dat. En momenteel zit hij ook in dat programma Beste Zangers met Jan Smit. En niet te vergeten zojuist de Bell of St. Mark. Oftewel de Belletjes van St. Mark. Zoals ze dat heel leuk zeggen in België.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

formatie Het Goede Doel en Hou van Mij. Ja hoor, dat mag gerust. Daar is niets mis mee. We gaan even naar het dierennieuws. En dat is wel van een tijdje terug. Maar ja, het is nog steeds bezig. Want een deel van het Schiedamse park, de Plantage. Ja, dat zijn ze helemaal aan het afgraven. Nadat daar zeker 5 honden waren doodgegaan. Die in het park waren uitgelaten. Dat doet de gemeente uit voorzorg op verzoek van de politie. Het gaat om de grond van het Rozenperk en een deel van het park dat enkele tientallen meters lang en breed is. Het gebied dat nu afgegraven gaat worden, ja, dat werd al eerder gesloten door de politie. Ook kwamen er waarschuwingsborden met de tekst mogelijk gif aanwezig. Let op uw huisdieren of kind. Hondenbezitters die kregen het advies hun dieren voorlopig ergens anders uit te laten. De doodsoorzaak is nog steeds niet vastgesteld. Mogelijk aten de honden ook misschien als giftige paddenstoelen. Er wordt onder meer pathologisch en toxicologisch onderzoek gedaan. En dat kan nog wel enige tijd duren.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op 12 december zingen 12 bekende Achterhoekers tijdens een benefietavond in Schouwburg Amphion in Doetinchem een kerstlied. Van oud-generaal Mart de Kruif tot afzwaaiend burgemeester Mark Bouwmans en van kunstenaar Rosalie de Graaf tot oud-journalist en schrijver Ad van Liemt. Voor één avond verruilen zij hun vertrouwde rol voor die van zanger. Voor veel deelnemers is zingen buiten hun comfortzone. De avond wordt georganiseerd door de Lions Club Doetinchem om geld in te zamelen voor Kanjers voor Kanjers. Een organisatie die kinderen uit gezinnen met minder financiële middelen helpt om te kunnen sporten. Het streefbedrag ligt tussen de 20.000 en 25.000 euro. Presentator Marlies Klaassen begeleidt de avond en hoopt op een volle zaal en een gezellige sfeer. René Sweers uit Ulft heeft zijn voortuin dit jaar voor het eerst omgetoverd tot een indrukwekkende Halloween-tuin. Met een investering van 2000 euro plaatste hij onder meer een kasteel, vuurspuwende draken en een draaimolen met clowns. De versieringen nam hij over van mensen uit Lobith. Het kostte hem meerdere avonden en een weekend om alles op te bouwen. Hij krijgt vooral positieve reacties van buurtbewoners en voorbijgangers. Op 31 oktober stelt hij zijn tuin open voor bezoekers. De Graafschap heeft de 18-jarige verdediger Dinant van der Weert uit Renen zijn eerste profcontract aangeboden. De linksbenige centrale verdediger heeft getekend tot de zomer van 2029 met een optie op een extra jaar. Volgens hoofd jeugdopleidingen Wouter Stronks heeft de voetballer zich de afgelopen maanden sterk ontwikkeld en valt hij op door zijn inzet en gedrevenheid. Het talent is daarnaast opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal onder 19. Dinant van der Weert is trots op het vertrouwen van de Doetinchemse club en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een heerlijke dag voor de boeg. Er is wel wat sluierbewolking en vanmiddag zijn er ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden. En de temperatuur die loopt op naar een graad of 20. Vanavond en komende nacht dan hebben we met opklaring te maken. Het noorden van de provincie, daar is wel wat bewolking aanwezig. Maar waar het helder is in de Achterhoek en de Liemers, daar koelt het af tot een graad of 8. En morgen dan hebben we ook weer een prima dag voor de boeg. Althans, qua temperatuur sowieso. In de ochtend en een deel van de middag zijn er zonnige perioden. We zien wel een toename van de bewolking. Maar het blijft in ieder geval nog lange tijd droog. En het wordt 19 tot 20 graden bij een zwakke tot matige naar zuidwest draaiende wind. Vanuit het westen komt tegen de namiddagavond regen naar ons toe. Daar hebben we in de nacht naar de zaterdag ook mee te maken dat er zo nu dan wat regen valt. Het koelt dan af naar een graad of 8. En zaterdag dan trekt begin van de dag de regen naar het zuidoosten weg. En de rest van de dag hebben we in eerste instantie wolkenvelden. Later ook weer wat zon. En de wind die is dan wel noordelijk geworden, waarbij de temperatuur niet verder komt dan 15 tot hooguit 16 graden. In de nacht naar de zondag is het dan helder en dan kan het flink afkoelen, 4, 5 graden. Op neushoogte, op klomphoogte is kans op wat lichte vorst. En zondag overdag zijn er zonnige perioden met ook stapelwolken. Blijft het droog bij een graad of 14. Na het weekend hebben we ook nog best wel aardige nazomerweer. Met temperaturen die dan weer oplopen naar 15, 16 graden midden volgende week. In de nachten koelt het dan af naar 3 tot 5 graden. En dan kan het soms aan de grond wat lichte vorst geven. Maar over het algemeen hebben we mooi nazomerweer.

Jaren 80 muziek van Johnny Nash en de Rock Me Baby. En natuurlijk, het is weer tijd voor onze verjaardagskalender met de bekende personen. Vandaag op deze donderdag 15 oktober is jarig een Britse zanger. En vooral in de jaren 60 heel populair. En dit was wel een heel populair nummertje van hem. Went to the boathouse down by the river, just for a look at pretty Belinda. All of my loving wanted to give her. Jazeker, ook menigmalen gecoverd deze versie. Chris Andrews, de Britse zanger, hij viert vandaag zijn 84ste verjaardag. Ook is vandaag jarig Richard Carpenter. Nou, die kennen we natuurlijk wel van dit. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Yeehaw! For tonight I'm gonna see my Jeremy-o. Ach, het is toch gezellig, de ochtend. Aha. Natuurlijk van de Carpenters. Richard Carpenter, hij wordt ook 80 jaar vandaag. En dan hebben we nog een zanger. Het is een Ierse zanger. Oorspronkelijk komt hij uit Ierland. Ja, en dit nummer dat werd in Nederland toch wel een aardige grote hit. I have been blind, the lady in red. Ja, wij zongen altijd The Lady in Bed. Maar dat is niet goed, hè? Nee. Chick to chick. There's nobody here. Natuurlijk Chris de Burgh, de Ierse zanger. En hij wordt vandaag maar liefst 78 jaar. Nou, zo fietsen we even verder door de lijst. Nederlandse actrice Suzanne Visser. Die ken ik nog van In de Vlaamse Pot. Toen speelde ze Dirkje. Een hele leuke serie. En zij wordt vandaag 61 jaar. En dan hebben we nog een jarige Job. Lil Kleine. Ja, een Nederlands muzikant. Lil Kleine, die wordt 32 jaar vandaag. Voormalig wielrenster Kirsten Wild wordt 44 jaar. En als laatste in de lijst, die heeft een keer met deze Franse versie voor België het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ah, die kennen we toch wel, ja!

Ja, zij was winnares van het Eurovisie Songfestival van lang geleden, Sandra Kim. En zij wordt vandaag alweer 54 jaar. En ze was toen geloof ik maar een jaar of 15. Ja, alweer een hele tijd geleden dus. Ik zeg vandaag op deze donderdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

blijft mooi, deze opname van André Hazes en Geef mij je angst. Een korte pauze, na 11 zijn we er natuurlijk uiteraard weer met een nieuw het nummer 7 geluid uit de Nederlandse top 40, Temple City en Self Aware. Tot zo.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op de A1 vertraging op richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A50 Arnhem richting Oslo loop je vertraging op. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: De mooiste keukenapparaten voor je keuken? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Matzwarte keukenapparaten, combi-magnetrons in volledig glas of zelfs met airfryer-functie. En wat dacht je van de werkbladafzuiging van Bora? Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, als je het over herinneringen hebt, dan is het deze wel, want dat heb ik hier. Want in 1999 kwam deze uit en dat was het jaar dat ik René Vroeger ging interviewen in een kleedkamer na een optreden. En ik kan me nog herinneren dat deze cd-single, die was toen net nieuw. En hij vroeg, hebben jullie deze al? Ik zeg, nee, in de studio hebben we deze helaas nog niet. En toen zei hij tegen zijn manager, ga eens even naar mijn Bentley om daar de cd-single uit te halen van deze Crazy Way About You. Was heel leuk, dat interview. En ja, dat zijn er nog altijd leuke herinneringen. Welkom in deel 2. Wij zijn er tot aan 12 uur. De muziekservice hier op Radio Ideaal met nu Senna en Sven Versteeg. MUZIEK

0: Gezellig terug in de tijd met Ike en Tina Turner en de Nutbush City Limits. We hadden nog The Little Eyes van Fleetwood Mac en Nederlandstalige opname van Senna, de nieuwe. En Sven Versteeg met het vuurwerk. Wij gaan zo dadelijk eens even kijken naar huurprijzen. Bijvoorbeeld hier in Gelderland in Nijmegen. Maar eerst deze uitvoering van Alex. Jij bent veel te mooi. Oh ja, dankjewel.
1: Jij

Ja, momenteel is Nederland vol van diverse verhogingen. En dat is ook onder andere te doen met de huurprijzen. Ja, want namelijk de huurprijzen in Nijmegen die zijn in het derde kwartaal van 2026 flink gestegen. In geen enkele andere Nederlandse stad namen de prijzen per vierkante meter zo sterk toe als in Nijmegen ten opzichte van een jaar eerder. Want de nieuwe huurders in de Waalstad betaalden in het derde kwartaal gemiddeld 19,36 euro per vierkante meter. En dat is 18,1% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de woningplatforms Pararius en huurwoningen.nl. Landelijk steeg het gemiddelde huurprijs per vierkante meter met 4,4% naar 20,92 euro. Nou goed, in onze provincie Gelderland was de stijging met 6,75% eveneens groter dan gemiddeld. Ja, Gelderland die komt nu uit op zo'n 16,44 euro per vierkante meter.

Met hulpverleners, namelijk in België, is een agent doodgeschoten door autodieven. Dat gebeurde in Jette, een deel van Brussel. De auto die was met geweld gestolen in Tubeke en werd later in Jette gesignaleerd. Er ontstond een achtervolging waarna de verdachten het vuur openden. De agent overleed in het ziekenhuis. Of er iemand is opgepakt is momenteel nog onduidelijk.

Mr. Billy Joel met zijn My Life. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en dit heb ik de afgelopen week weer even uitgehaald. Weer geweld door

alweer 21 jaar geleden kwam die uit. Ik heb hem 2 maal mogen interviewen. En het grappige is, die 2 keer dat ik Jan Smit ging interviewen, heb ik dat allebei in zijn auto gedaan. Ja, 1 keer in zijn SUV op de achterbank. En de 2e interview vond plaats in zijn bestelbus die hij bij had. Grappig dit. Je hoorde Vrienden voor het Leven. Nu terug in de tijd. En dat gaan we doen naar de jaren 90 met Shania Twain.

Nederlandse formatie Time Bandit. Piep begin jaren 80. Dat zonder meer met Live It Up. Natuurlijk, wij hebben altijd de fijne mix van muziek. De fijne muziek voor het werk, thuis of voor in de auto. En dat gaan we ook weer doen morgen vroeg vanaf 10 uur. Ik wens je een hele fijne dag. Veel luisterplezier vandaag hier nog bij Radio Ideaal. We gaan eruit met onder andere deze uit de jaren 70. Hot Chocolate en You Sexy Thing. Bedankt.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. De goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft PicnicPost.nl dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat een vrachtwagen met lekke band ter hoogte van Renkum. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
13: Je keuken afgewerkt met een prachtige ombouw? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Pas je keuken helemaal in je ruimte met onze verfijnde ombouwopties. Strak maatwerk, perfect uitgelicht. We doen alles om te gaan voor het perfecte plaatje. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
12: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amfion in Doetinchem staat tijdens de Nationale Kindertheaterweek van 17 tot en met 25 oktober in het teken van jonge theaterliefhebbers. Tijdens een tweedaagse cultuurexpeditie op 19 en 20 oktober kunnen ze het theater op een bijzondere manier ontdekken. Tijdens de cultuurexpeditie ontdekken kinderen van 7 tot en met 12 jaar in 2 dagen de wereld van theater, dans, circus, musical en film. Samen werken ze aan een eigen creatief verhaal. De expeditie wordt afgesloten met een bezoek aan de voorstelling Beuk van Kim van Zeben. De cultuurexpeditie vindt plaats op maandag 19 oktober van 10 tot 4 uur en dinsdag 20 oktober van 12:30 tot 5 uur. Deelname kost €25 per kind en dit is inclusief theatervoorstelling. Opgeven kan via amfion.nl/kindertheaterweek. Naast zelf maken en ontdekken kunnen kinderen tijdens de Nationale Kindertheaterweek ook samen met hun gezin naar het theater. Amfion heeft 3 jeugdvoorstellingen op het programma staan. De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen op dinsdag 20 oktober om 1 uur. Beuk op dinsdag 20 oktober om 4 uur. En de Proefkeuken en de WC van de Tijd op zondag 25 oktober om 3 uur. Op de website van Amfion is alle informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een steekincident is gisteravond een minderjarige jongen gewond geraakt. De jongen werd gevonden bij de IJsselkade in Zutphen. Het slachtoffer zou in de rug zijn gestoken en is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Waar het incident precies plaatsvond en wat de aanleiding was, is nog onbekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Dru Industriepark reageerde gisteravond emotioneel op de kritiek van raadsleden over de herhaalde subsidieaanvraag.

vragen. Verschillende fracties noemen de DRU een bodemloze put. De voorzitter vraagt om €573.000 extra subsidie om de acute financiële problemen op te lossen en wil daarnaast 2,2 miljoen aan schulden laten kwijtschelden. Ook wil hij de horeca in eigen beheer houden, zelfs met de tegenvallende inkomsten. De gemeenteraad besluit op 29 oktober over de extra financiële steun. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk gegeven in de zaak over de woningbouwplannen in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Van de bezwaren van buurtbewoners is alleen het bezwaar over de parkeergelegenheid gegrond verklaard. De gemeente moet het omgevingsplan hiervoor aanpassen binnen 16 weken. In de wijk Essenkamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Daarnaast zullen 54 woningen worden gesloopt. In plaats daarvan worden 69 woningen gebouwd. Ook wordt een voormalig schoolgebouw gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een gebouw met maximaal 22 gewone woningen of 22 zorgwoningen, of er komen 8 2-aan-1 gebouwde reguliere woningen. Willem Stortelder doet zaterdag mee aan de Dag van de Achterhoekse Schrijvers in de bibliotheek aan de IJsselkade in Doetinchem. Hij presenteert daar zijn boek Allerzielen. In een interview vertelde hij ook over zijn werk als trouwambtenaar in de gemeente Lochem en zijn bijzondere kijk op die functie. Het interview is terug te luisteren via onze website op rtvideaal.nl. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Woensdag 21 oktober vanaf 10 uur organiseert Natuurbegraafplaats Schapenmeer een wandeling speciaal voor kinderen. Vraag jij je ook wel eens af waar de kaboutertjes wonen en zouden ze te vinden zijn als we goed zoeken? Misschien moeten we daarvoor eerst op zoek naar paddenstoelen. Ze zijn namelijk niet zomaar in het bos te vinden. Elke paddenstoel heeft een eigen taak, van opruimen tot helpen. Daar vertellen medewerkers tijdens de wandeling graag meer over. Natuurbegraafplaats Schapenmeer in Vorden ligt in een bosrijk gebied met dennen, beuken, eiken en berken. Een ideale plek om allerlei soorten paddenstoelen te ontdekken. Samen gaan kinderen en begeleiders op onderzoek uit. Welke paddenstoelen komen ze tegen? Zijn ze eetbaar of juist giftig? En zijn het opruimers of profiteurs? Misschien ontdekken ze zelfs hoe paddenstoelen samenwerken met bomen en het bos. Na afloop van de wandeling staat er koffie, thee of limonade met iets lekkers klaar. De wandeling gaat over onverharde paden, dus stevige schoenen aantrekken wordt aanbevolen. De organisatie hoort graag hoeveel kinderen en begeleiders er meegaan. Aanmelden kan via de website van Schapenmeer.
0: Radio Ideaal

0: lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

talloze keuzeopties in één oogopslag? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Alle kleuren koekers, spoelbakken en kranen in een sfeervolle presentatie. En wat dacht je van onze apparatenshops per merk? Ideaal om zo je keuken te kunnen samenstellen. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amfion in Doetinchem staat tijdens de Nationale Kindertheaterweek van 17 tot en met 25 oktober in het teken van jonge theaterliefhebbers. Tijdens een tweedaagse cultuurexpeditie op 19 en 20 oktober kunnen ze het theater op een bijzondere manier ontdekken. Tijdens de cultuurexpeditie ontdekken kinderen van 7 tot en met 12 jaar in 2 dagen de wereld van theater, dans, circus, musical en film. Samen werken ze aan een eigen creatief verhaal. De expeditie wordt afgesloten met een bezoek aan de voorstelling Beuk van Kim van Zeben. De cultuurexpeditie vindt plaats op maandag 19 oktober van 10 tot 4 uur en dinsdag 20 oktober van 12:30 tot 5 uur. Deelname kost €25 per kind en dit is inclusief theatervoorstelling. Opgeven kan via amfion.nl/kindertheaterweek. Naast zelf maken en ontdekken kunnen kinderen tijdens de Nationale Kindertheaterweek ook samen met hun gezin naar het theater. Amfion heeft 3 jeugdvoorstellingen op het programma staan. De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen op dinsdag 20 oktober om 1 uur. Beuk op dinsdag 20 oktober om 4 uur. En de Proefkeuken en de WC van de Tijd op zondag 25 oktober om 3 uur. Op de website van Amfion is alle informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Gas, water, licht.
4: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op bdsnacks.nl.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
11: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
12: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Een kookeiland waarbij je lekker kunt aanschuiven? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Altijd fijn om even gezellig aan je kookeiland te zitten. Of heb je toch liever die extra kastruimte? Ontdek wat het beste past bij jouw situatie. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Liefhebbers van folkloristische dans zijn op zondag 18 oktober van harte welkom tijdens een open dansmorgen van folklorengroep Oost-Nederland. De groep nodigt zowel ervaren dansers als mensen die nog niet eerder folkloristisch hebben gedanst uit om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. De folkloregroep Oost-Nederland werd in 2020 opgericht en bestaat uit ervaren dansers en muzikanten uit de Achterhoek en Twente. De groep heeft als doel de Nederlandse folklore ook buiten de landsgrenzen uit te dragen. Dat gebeurt onder meer door deel te nemen aan internationale folklorefestivals en uitwisselingen. Tijdens de open dansmorgen kunnen belangstellenden ervaren hoe het is om deel uit te maken van zo'n groep. Er wordt gedanst, kennis gemaakt en aandacht besteed aan nieuwe choreografieën. Wie graag danst en het leuk vindt om nieuwe dansen te leren, is van harte welkom. Ook muzikanten kunnen zich aansluiten. De groep is op zoek naar mensen die een instrument bespelen dat goed past bij Nederlandse folklore. Belangstellenden hoeven niet per se met een vaste danspartner te komen. Dansparen zijn uiteraard zeer welkom, maar ook individuele dansers kunnen zich aanmelden. De open oefenmorgen vindt plaats zondag 18 oktober van 10 tot 12 uur in Dorpshuis Het Onderschoer in Barchem. Wie nieuwsgierig is geworden naar de folklorengroep Oost-Nederland en graag eens wil kennismaken, kan geheel vrijblijvend komen kijken of meteen een dansje meedoen. Aanmelden kan via folk.oost-nederland@hotmail.com.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een bijgebouw van technologiebedrijf Hosokawa Micron BV aan de Gildenstraat in Doetinchem is woensdagmiddag rond 4 uur brand uitgebroken op het dak. De brandweer zette meerdere blusvoertuigen, een hoogwerker en een drone in om de brand te bestrijden. Ook de politie was aanwezig om ondersteuning te verlenen. Het bedrijf werd direct ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. De Gildenstraat werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van de brand en de grootte van de schade zijn nog niet bekend. De beroemde Flexflitser is teruggeplaatst aan de Rijksweg in Gaanderen, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Nadat de mobiele flitspaal de afgelopen maanden op twee andere locaties in de gemeente Doetinchem heeft gestaan, is hij weer terug op de plek waar hij 14.001 snelheidsovertredingen heeft geregistreerd. Na 8 weken verhuisde de flitser naar de Gaanderensweg in Doetinchem. Daar werden in dezelfde periode veel minder snelheidsovertredingen geregistreerd, 649 in totaal. Vervolgens verhuisde de flitspaal naar de Liemersweg, ter hoogte van de Sasa Topsporthal in Doetinchem. Hoeveel overtredingen daar zijn geregistreerd is nog niet bekend. De mobiele flitspaal wisselt iedere 8 weken tussen deze 3 locaties in de gemeente Doetinchem. De in Gorssel geboren Lars Bos, beter bekend onder artiestennaam Snelle, heeft met Laat het licht aan een emotioneel nummer gemaakt over Alzheimer en dementie. De inspiratie kwam uit een documentaire van zijn stiefzus, waarin een echtpaar voor het laatst samen de nacht doorbrengt voordat de vrouw naar een verpleeghuis verhuist. Vooral het moment waarop het nachtlampje voor de laatste keer wordt uitgedaan raakte hem diep. Tijdens zijn theatertournee merkte Snelle dat het lied veel emoties opriep bij zijn publiek. In samenwerking met Stichting Alzheimer vraagt hij met het nummer aandacht voor de ziekte. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vast op de N302 Kootwijk-Harderwijk. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de N344... Er is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uursdeeg en verse, traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham en er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: De nieuwste spraakmakende keukenkleuren? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Van mat steen beige en walnoot tot het gedurfde inox brons of diepgroen. Of kies voor onze tijdloze favorieten zoals taupe of zandgrijs. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer. Een frisse kijk op keukens.
9: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Een win. winterjas, een vest. Betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
13: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
14: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
13: Ja.
14: En? Werkt het?
13: De koeien zijn tevreden.
14: En jij?
13: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
15: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
16: Of dame?
15: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
17: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
18: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
19: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het aangewandeerd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amfion in Doetinchem staat tijdens de Nationale Kindertheaterweek van 17 tot en met 25 oktober in het teken van jonge theaterliefhebbers. Tijdens een tweedaagse cultuurexpeditie op 19 en 20 oktober kunnen ze het theater op een bijzondere manier ontdekken. Tijdens de cultuurexpeditie ontdekken kinderen van 7 tot en met 12 jaar in 2 dagen de wereld van theater, dans, circus, musical en film. Samen werken ze aan een eigen creatief verhaal. De expeditie wordt afgesloten met een bezoek aan de voorstelling Beuk van Kim van Zeben. De cultuurexpeditie vindt plaats op maandag 19 oktober van 10 tot 4 uur en dinsdag 20 oktober van 12:30 tot 5 uur. Deelname kost €25 per kind en dit is inclusief theatervoorstelling. Opgeven kan via amfion.nl/kindertheaterweek. Naast zelf maken en ontdekken kunnen kinderen tijdens de Nationale Kindertheaterweek ook samen met hun gezin naar het theater. Amfion heeft 3 jeugdvoorstellingen op het programma staan. De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen op dinsdag 20 oktober om 1 uur. Beuk op dinsdag 20 oktober om 4 uur. En de Proefkeuken en de WC van de Tijd op zondag 25 oktober om 3 uur. Op de website van Amfion is alle informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 76 kilometer file, 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer langzaam rijdend verkeers ten nasleep van een ongeluk. A50 Arnhem-Os, kwartier vertraging bij Ravenstein. En 10 minuutjes op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
11: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
3: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
12: Dag buurvrouw.
13: Hey buurman.
12: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
13: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
14: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
15: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Liefhebbers van folkloristische dans zijn op zondag 18 oktober van harte welkom tijdens een open dansmorgen van folkloregroep Oost-Nederland. De groep nodigt zowel ervaren dansers als mensen die nog niet eerder folkloristisch hebben gedanst uit om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. De folkloregroep Oost-Nederland werd in 2020 opgericht en bestaat uit ervaren dansers en muzikanten uit de Achterhoek en Twente. De groep heeft als doel de Nederlandse folklore ook buiten de landsgrenzen uit te dragen. Dat gebeurt onder meer door deel te nemen aan internationale folklorefestivals en uitwisselingen. Tijdens de open dansmorgen kunnen belangstellenden ervaren hoe het is om deel uit te maken van zo'n groep. Er wordt gedanst, kennis gemaakt en aandacht besteed aan nieuwe choreografieën. Wie graag danst en het leuk vindt om nieuwe dansen te leren, is van harte welkom. Ook muzikanten kunnen zich aansluiten. De groep is op zoek naar mensen die een instrument bespelen dat goed past bij Nederlandse folklore. Belangstellenden hoeven niet per se met een vaste danspartner te komen. Dansparen zijn uiteraard zeer welkom, maar ook individuele dansers kunnen zich aanmelden. De open oefenmorgen vindt plaats zondag 18 oktober van 10 tot 12 uur in Dorpshuis Het Onderschoer in Barchem. Wie nieuwsgierig is geworden naar de folklorengroep Oost-Nederland en graag eens wil kennismaken, kan geheel vrijblijvend komen kijken of meteen een dansje meedoen. Aanmelden kan via folk.oost-nederland@hotmail.com.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Op 12 december zingen 12 bekende Achterhoekers tijdens een benefietavond in Schouwburg Amphion in Doetinchem een kerstlied. Van oud-generaal Mart de Kruif tot afzwaaiend burgemeester Mark Bouwmans en van kunstenaar Rosalie de Graaf tot oud-journalist en schrijver Ad van Liemt. Voor één avond verruilen zij hun vertrouwde rol voor die van zanger. Voor veel deelnemers is zingen buiten hun comfortzone. De avond wordt georganiseerd door de Lions Club Doetinchem om geld in te zamelen voor Kanjers voor Kanjers. Een organisatie die kinderen uit gezinnen met minder financiële middelen helpt om te kunnen sporten. Het streefbedrag ligt tussen de 20.000 en 25.000 euro. Presentator Marlies Klaassen begeleidt de avond en hoopt op een volle zaal en een gezellige sfeer. René Sveers uit Ulft heeft zijn voortuin dit jaar voor het eerst omgetoverd tot een indrukwekkende Halloween-tuin. Met een investering van 2000 euro plaatste hij onder meer een kasteel, vuurspuwende draken en een draaimolen met clowns. De versieringen nam hij over van mensen uit Lobith. Het kostte hem meerdere avonden en een weekend om alles op te bouwen. Hij krijgt vooral positieve reacties van buurtbewoners en voorbijgangers. Op 31 oktober stelt hij zijn tuin open voor bezoekers. De Graafschap heeft de 18-jarige verdediger Dinant van der Weert uit Renen zijn eerste profcontract aangeboden. De linksbenige centrale verdediger heeft getekend tot de zomer van 2029 met een optie op een extra jaar. Volgens hoofd jeugdopleidingen Wouter Stronks heeft de voetballer zich de afgelopen maanden sterk ontwikkeld en valt hij op door zijn inzet en gedrevenheid. Het talent is daarnaast opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal onder 19. Dinant van der Weert is trots op het vertrouwen van de Doetinchemse club en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in onze regio, die staan op de A2 Eindhoven-Utrecht. 20 minuten vertraging bij Alfred Kerkdriel. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is weer vrijgegeven bij Zaltbommel na een ongeluk. Maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens, kwartier vertraging bij Zevenaar. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht een kapotte auto bij knooppunt Grijzoord. Linkerrijstrook is dicht, 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Sliedrecht Oost. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dan staat weer 13 kilometer file bij Ravenstein. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: pizza for free.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Details waar je helemaal blij van wordt? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Verfijnde details, zoals een werkblad met afgeronde hoeken, een spoelbak op kleur of sfeervolle kromgreepverlichting. Zo wordt je keuken een absolute blikvanger. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 20 minuutjes vertraging. 25 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want rijdt langzaam over 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Dus de nasleep van een ongeluk. Weg is weer vrij. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het file rijden over 14 kilometer tussen Heteren en Ravenstein. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf altijd nog 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 24 oktober een wandeling over de scholtengoederen Heijink, Anink in de Haar bij Winterswijk. Deze gebieden zijn omringd door eeuwenoude eikenbossen. Misschien kleuren ze nog in prachtige herfsttint, maar voor de scholtenboeren waren ze om een heel andere redenen belangrijk. Welke, dat ontdek je onderweg. We lopen rondom bosreservaat Het Rood, gebied waar je niet in mag. Dat maakt nieuwsgierig. De boswachter onthult graag de bijzondere verhalen en geheimen van dit unieke landschap. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tip van de boswachter, trek stevige schoenen aan. Het bospad is voor een deel moeilijk begaanbaar. Meer informatie en online reserveren kan via www.gok.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Een half uur vertraging daardoor. Half uur vertraging heb je ook als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Zaltbommel de kop van 24 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer vanaf Nieuwegein. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. A12 Utrecht-Duitse grens, 20 minuten vertraging. Bij Zevenaar, half uur vertraging op de A50 ook vanuit Arnhem naar Os. 28 kilometer file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En een kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De mooiste keukenapparaten voor je keuken? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Matzwarte keukenapparaten, combi-magnetrons in volledig glas of zelfs met airfryer-functie. En wat dacht je van de werkbladafzuiging van Bora? Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lafrijse heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lafrijse al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Kwartier vertraging tussen Stroep en Hoevelaken. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door 18 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 23 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Nieuwegein-Zuid. Duurde 40 minuten langer over. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond, luisteraars. U bent weer afgestemd op Radio Ideaal bij het politieke programma. Mijn naam is Willem Maas. Vanavond in dit uur hebben we twee gasten. Het eerste half uur spreken we met Hans Puik. Hans, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wethouder van de VVD in de gemeente Bronckhorst. Het tweede uur zit Jaap Laurier van het GBB, gemeentebelangen Bronckhorst, op zijn stoel.
1: Ja.
0: Maar nu eerst Hans. Hans, welkom. Het is niet de eerste keer dat je in de studio bent.
1: Nee, vaker
0: in de vorige
1: geweest.
0: Coalitie heb ik je ook al eens mogen. Coalitie heb ik ook al mogen spreken.
1: Ja.
0: En toen hebben we het met name gehad over de zorg en de jeugdzorg. En toen ging het tijdsklokje zo snel dat we zeiden, nou, als de VVD de volgende keer in de coalitie komt en ik ben weer wethouder, moeten we het daar nog uitvoerig eens een keer over hebben.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat we dat vanavond nog ruimte voor is.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals gebruikelijk beginnen we met de opwarmronde. Hoe gaat het in het nieuwe college? Is er nou groot verschil met nu en vroeger? En hoe vind jij je draai daarin?
1: Ja, dat is wel grappig. Een van de grote verschillen is dat we nu met 5 wethouders zijn in plaats van met 3 of 4 waren we trouwens, sorry, met 4. Maar er is ook een hele andere dynamiek. Het is, ik ben een wethouder eerder geweest. En dan zit Paul Ingberg bij voor Pro. Die is wethouder in Brummen geweest. En de rest is helemaal nieuw.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, maar dat is heel leuk. Dat is heel frisdenkend.
0: Ja.
1: Ook wel zoekend. Hè, vanuit of raadslid of ambtenaar. Van hoe doe je dat? Maar wel met heel veel passie en met... gevoel van, nou, we gaan er deze 4 jaar wat van maken. En dat vind ik zelf ook. Maar dus daarin is een heel andere dynamiek. Wat niet wil zeggen dat vorige college onderuit gezakt, niks deed en niets wilde. Maar er zit een andere...
0: Anders.
1: Ja. Heel anders, ja. Het is echt anders.
0: Nou, fijn. Hopelijk hebben we daar in de loop van, van deze 4 jaar vaak met je over kunnen spreken.
1: Ja.
0: Heb je de laatste dagen nog boodschappen gedaan bij Appie Heijn?
1: Ja.
0: Ja? Waren de schappen allemaal nog vol? Of
1: nee? Nee. Ik was zowel in Voorde als in Hengelo. We woonden er tussenin, dus het is maar net waar ik langskom. Ja. Nee, dat was wel zoeken van wat er nog wel was en wat er niet was. Dus wel opmerkelijk dat dat zo snel effect heeft.
0: Ja. Heb je al een noodpakket in huis intussen?
1: Ja.
0: Iedereen moet dat hebben, hè?
1: Begrijp. Zeker. En ik ben daar te nonchalant voor, maar mijn vrouw niet. Dus wij hebben we hebben nogal wat spullen in huis. Ook om het huis heen hebben we een aantal dingen dat we gewoon zelfs voorzienend zijn qua groenten en qua ook vlees. We hadden varkens die we geslacht hebben en die in de vriezer zitten en dat soort dingen. Dus wij kunnen het wel even uitzingen. Maar
0: denk jij dat het nodig is dat er echt pakketten in huis komen? Dat mensen dat moeten aanschaffen?
1: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen zich meer bewust zijn van de kwetsbaarheid die er op dit moment is. Doordat je hoeft, zoals, nou, dit is een voorbeeld natuurlijk, hoeft maar digitaal iets te gebeuren. En het ontregelt overal.
0: Ja.
1: En de vanzelfsprekendheid die we hebben van, nou, we rijden naar de winkel en we halen spullen op. Of we doen het online en er komen spullen aan. Is zo gauw dat een keer niet kan. Of je kan geen geld pinnen zover dat kan, of geld betalen. Ja, dan sta je in het hemd. En dat is wel wat we nu steeds bewuster van zijn. Dus ik zou, als ik mensen was, doe dat zelf ook, wel iets meer nadenken over van de vanzelfsprekendheid is niet altijd vanzelfsprekend.
0: Ja. Hey, de vorige periode hebben we het altijd over communicatie gehad.
1: Ja.
0: Belangrijke dingen die gebeuren. En het hebben het er gehad om de mensen er zoveel mogelijk bij betrekken.
1: Ja.
0: Maar nou las ik de laatste vorige week in de krant iets van een bedrijf dat naar het buitengebied wil. Het besluit is al genomen en nu zijn de mensen een beetje boos dat ze er niet bij betrokken zijn geweest. Dat is de eerste keer, voor mijn gevoel, al een beetje mis. Klopt dat?
1: Ja, ik weet waar je het over hebt. Dat is iets wat in de raad speelde. Zover ik de informatie heb, ik ben er niet bij geweest, maar van mijn collega uit zijn ze er zeker bij geweest.
0: Mm-hmm.
1: Zijn betrokken door degene die verhuist of wil verhuizen naar die plek toe. Dat noemen ze met een mooi woord participatie, maar laten we zeggen in gesprek. En wat het ingewikkelde van dit is dat de plek ruimte biedt in het bouwblok om uit te breiden. Dat had ook een hele grote stal kunnen worden. Mm. Nu wordt het dan een ander bedrijf. En buren vinden dat soms jammer. Je hebt ook buren die dat, en daar was dat ook wel bij een aantal. Nou ja, we zijn er geen fan van, maar als er een goede aanvoer is van de weg en niet het zicht op en weet ik wat, is het goed. Mm. Anderen vonden dat niet. En het ingewikkelde van meedenken of participatie is dat het niet altijd hetzelfde is als gelijk krijgen. Dus soms is het dat mensen dan teleurgesteld zijn dat wat zij vinden het dan niet wordt. En ik heb hiervan begrepen dat de wethouder, mijn collega Robert van Velzen, heeft gezegd: joh, eigenlijk is alles gelopen zoals het zou moeten horen, maar er is onrust. Dat heeft de meneer die wil verhuizen. En ik volgens mij deze mensen ook gezegd van: ja, dan moeten we gewoon verder met elkaar praten. Het is niet goed om op deze manier met gestrekt been naar elkaar toe te gaan.
2: Ja, nee.
1: Dus ik hoop dat ze er op een goede manier uitkomen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Hey, we kwamen elkaar laatst tegen op de botentrail.
1: Ja, leuk.
0: En vond je het ook zo'n geweldige promotie voor onze gemeente? Ik heb daar genoten hoe mensen in onze gemeente daar genoten van alles wat er in de buitenwereld gebeurt.
1: Ja, het was fantastisch. Het was zo ontzettend goed georganiseerd. Daar zijn ze echt maanden mee bezig geweest. Nou, dat weet je ook. Maar het was ook, er was een soort relaxedheid. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, onder hoogspanning wordt daar van alles gedaan. En het weer was goed en er was genoeg publiek en er waren mooie winnaars. Maar gewoon het feit hoe dat ging, dat is een, ja, ik ben daar trots op dat Bronckhorst dat kan. Dat Zelhem dat kan in dit geval. Ik ben heel trots op Dick Buiten, Dick Bulten, die natuurlijk de grote sturende kracht was. En daar ook zijn afscheidsvuifje van hield, zeg maar. Ja. Maar fantastisch. Dus,
0: je was er niet alleen. En wat ik ook zo aardig vond, jouw zoontje in het shirtje van de Graafschap. Sport leeft al bij jullie, denk ik.
1: Sport leeft enorm bij ons.
2: Ja.
1: En jij zei toen dat je nog met een shirt draagt van de Graafschap, want zo goed doen ze het niet. Dat maakt helemaal niks uit. Ja. Hè? De loyaliteit zit natuurlijk. Ja. Dat je ook in slechte momenten er gewoon staat.
0: Ja. Ja. Ja, want ik zag hem ook een beetje boos kijken toen hij zei: het gaat niet zo goed.
1: Ja, nee. Okay. Hij kan het incasseren.
0: We gaan zo langzaam maar naar je portefeuille. Eerst nog even dit. We hebben voor maart hebben we ook gesproken over de windmolens in Eldrik.
1: Ja.
0: Die hebben de verkiezingen ook wel bepaald, denk ik.
1: Ja, voor een aantal mensen zeker. Ja.
0: Ja, met name denk ik ook door de grote winst die de GBB heeft gehad. Denk ik. Nou,
1: ja.
0: VVD nam daar op dat moment toch wel een heel duidelijk standpunt in.
1: Ja.
0: Laat die windmolens maar komen. Hoe ga je daar nu mee om? Want het was voor jullie toch ook wel een heel belangrijk punt.
1: Ja, nou is het nog steeds. Maar als je het coalitieprogramma goed hebt gelezen en ook de uitleg die GBB daar op dit moment aan geeft, is dat we nu zeggen van de komende 2 jaar, zeg maar tot 2028... gaan we vol inzetten op wat lokaal mogelijk is. Dat hebben we de indruk dat te weinig tot nu toe is gebeurd. Dus lokale energieprocessen, noem alles maar op wat je lokaal kan doen. Tegelijkertijd, zowel in 27 als 28 monitoren of deze inzet, deze weg genoeg is om te komen tot de energie opwek die we eigenlijk nodig hebben en willen hebben. Ja. Is dat niet mogelijk? Is dat blijkt dan in 28 dat onvoldoende is? Mm. En dat is over 1,5 jaar. Dan staat er ook in het akkoord dat we de opwek van grootschalige energie, noemen we het dan de tegenwoordig, want je weet niet wat allemaal mogelijk is, dat er gewoon bij komt.
0: Ja. Geloof je dat mensen in Eldrik en aan de omgeving dat willen? Dat kleinschalige opwekken, dat persoonlijke. Ze waren wel tegen, maar is dit de oplossing?
1: Nee, kijk, alleen als Eldrik het doet, komen we er ook niet. Hè. Het is echt dat je het over de hele gemeente heen probeert te doen. We moeten het afwachten. Ik weet het niet. Het heel ingewikkeld.
0: Jullie willen het wel een kans geven.
1: We geven het een kans. Ja. Het is een belangrijke partner van ons, de GBB. En we denken ook dat het een goede gedachte is om het uit te proberen. Tegelijk vinden we het ook goed om iets achter de hand te houden als het niet lukt.
0: We gaan langzaam zeker naar je portefeuille toe. Maar eerst gaan we nog even een muzieknummer draaien. Maar ik wil het dan met name hebben over financiën. Want de vorige keer had je dat niet in je portefeuille zitten.
1: Klopt.
0: En nu wel. En daar wil ik straks nog wel wat meer over weten. We gaan even naar de techniek voor een plaatje.

0: Dat was Ramses Shaffy, een van jouw favoriete artiesten.
1: Ja.
0: Je wilde dit plaatje graag horen. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Kijk verder. En waarom loop je zo gebogen? Maar jullie lopen niet gebogen.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik vertelde het net voor deze korte break ook al. Vorig jaar had jij financiën niet onder je hoede. Nu wel. En je hebt zorg.
1: Ja.
0: Ik denk meteen, die dingen zijn toch niet te combineren?
1: Het is genoeg werk, ja. Als je dat bedoelt.
0: Ja. Met zorg, je moet wel naar geld kijken. Maar ja, soms is geld ook niet belangrijk. Is zorg belangrijk?
1: Ja. Nee, maar dat maakt het in de breedte juist heel mooi. Wat je zegt, zorg kost geld, maar heeft een maatschappelijke waarde. Dus daar kijken we veel meer van. De investering zie je niet. Het is niet een euro erin en twee euro eruit. Het is om kwetsbare mensen goed te helpen. Liefst zo dicht mogelijk bij de eigen woonplek en de eigen leefomgeving. Dat betekent wel soms dat je keuzes maakt. Ook van dat je het kan doen met het budget wat vanuit het Rijk of van ons voor er is. Om daar zo optimaal mogelijk mee om te gaan. Dus dan heeft het wel met geld te maken. Maar niet in dat we zeggen, u doen we niet omdat u te duur bent of een ander wel. Dit is gewoon slim organiseren. En het financiën is veel breder. Dat is echt over de hele gemeente. Het gaat over 120, 130 miljoen euro. Van hoe ga je daar nou zo effectief mogelijk mee om. Dat je bepaalde ambities kan waarmaken. Maar dat je ook gewoon de basis goed op orde hebt. Dat je niet fluitend naar de afgrond gaat. Dus dat is iets breder, maar feitelijk komt het op hetzelfde neer.
0: Jullie hebben wel een aparte begroting dit jaar ingediend. Hè? Kun je daar meer over vertellen? Wat is er nou aan de hand? Het is maar een halve begroting.
1: Dit is een tussenstap. We zijn heel laat pas tot een coalitie gekomen. We hebben lang met elkaar gesproken. En voor de ambtelijke organisatie gaat dat veel eerder dan dat je dan stopt. En dan zeg je, nou doe maar, schrijf maar een begroting. Dus die zijn wel bezig geweest met de feiten die er altijd gebeuren. De feitelijke dingen. Die is ook nodig omdat je voor 15 november, en dat is vrij snel, moet je een begroting indienen bij de provincie. In dit geval provincie Gelderland. Want daarmee toetsen ze van gaat het goed met de gemeente, doen ze geen bokkenbrokken, geen rare dingen. Dus dit is een beleidsarme begroting wat je zegt. Eigenlijk staat er, nou als ik zeg er staat niks in, doe ik gelijk iedereen tekort, maar daar staat niks nieuws in. Het is echt alleen maar de feitelijkheid zonder wat. Daarmee komen we ook op een kleine plus. Dus het is ook niet dat je daarmee weet ik hoeveel verlies leidt. Die wordt 8 november in de Raad behandeld. Nou, ik schat in dat dat niet veel problemen geeft. Ik denk helemaal geen problemen geeft. Dan gaat hij naar de provincie. En dan is dat stuk klaar. Dat zie je bij andere gemeentes om ons heen ook die dat wel doen hoor. Maar tegelijkertijd, en dat is vanaf 10, 11 november. Als die dus hier door de raad heen is gekomen, komt de beleidsrijke begroting. Eigenlijk de echte begroting. En die wordt in december behandeld. Dus het is eigenlijk een tussenstap omdat we die tijdsdruk hebben van de provincie. Ja. In december wordt die echt behandeld en daar staan dan ook de ambities in van de huidige coalitie. En een aantal andere dingen. Dus dat is een hele andere begroting. Ook andere opzet. Iets minder tekst van lezen. Maar iets meer van waarom doen we het? Hoe gaan we het monitoren? Wanneer zijn we er tevreden over? Dus dat zit erin. Maar ook wel keuzes maken van nou, dat doen we meer en dat doen we toch een stapje minder.
0: Maar je vertelde net dat er zitten nog plussen op dit moment. Maar zijn die er straks in december ook nog? Zijn er dan nog plussen? Want nu komen de ambities, de wensen, de verlangens. Ja. En dan heb je als wethouder toch wel een bepaalde taak, denk ik, om dat.
1: Zeker. Plussen zijn er altijd, maar minnetjes ook. Ja. Wat we als coalitie hebben gezegd, en dat is wel anders, is dat we, dat is misschien een vreemd woord, is dat we ondernemend begroten. En dat betekent dat we niet alleen maar zeggen, niets kan meer. Hè, want dat is wat je dan anders zou doen, van we hebben tekorten, dus we kan niets meer. We doen alleen maar wat we altijd deden. En wij hebben gezegd, van nou, we gaan eens even goed kijken wat we al heel lang doen. Is dat nog steeds nodig? Of is dat een tandje minder nodig? Maar ook, en dat is wat ook nog wel eens gebeurt, is dat we wel met heel veel ambities voorgaande jaren ergens in gestart zijn. Maar de mensen er niet voor hebben om het af te maken of de omstandigheden het niet maken. Dat noemen ze onderuitputting. Dus je hebt wel in je begroting bestaan. Maar aan het eind van het jaar blijkt dan toch dat er soms een paar miljoen overblijft van werk wat er niet gedaan is. Omdat, wat ik zeg, het personeel niet voldoende aanwezig is of dat er andere redenen zijn geweest. En daarvan hebben we nu gezegd van hey, daar moeten we scherper in zijn dat het niet alleen maar stapelen van plannen en stapelen van ambities is. Maar laten we eens kijken wat echt nodig is, wat er al in de pijplijn zit, maar nog niet gerealiseerd is om dat te gaan doen. Dat kost niet meer geld. Je hebt wel een ambitie, maar het geld zit nog in de organisatie. Maar ook dingen waarvan je zegt, ja, dit doen we al zo lang. En eigenlijk heeft het nog een waarde. Laten we daar eens mee stoppen. Dat is ook spannend, want meestal stapel je maar door. Betekent dus met een lang verhaal dat we wel meer ambitie hebben. Ook meer geldvragen hebben. Tegelijkertijd kijken we ook naar van wat levert het ons op naar 2030, zeg maar. De eind van de coalitieperiode. En wat kunnen we daar voor nu? Moet alles in 2027 gerealiseerd zijn? Of kunnen we de ambitie ook over 2-3 jaar zetten? Heel lang verhaal. Betekent aan het eind dat we niets van tekort hebben.
0: Oké, maar het was een lang verhaal. Ik wil toch nog naar de jeugd. De zorg voor de jeugd. Hoe staat het in Bronckhorst? Het is vaak een probleem wat niet zo inzichtelijk is. Zijn er veel problemen met jongeren? Bij jongeren in onze gemeente.
1: Je hebt twee dingen. Je hebt de jeugdzorg die we landelijk kennen van de enorme bedragen en tekorten erin. Dat gaat nu bij ons 2 jaar nu beter. In de vorm beter dat we wel de vraag die we hebben om jongeren in een inrichting of waar dan ook in ieder geval specialistische hulp te geven. Dat kunnen we voluit doen, maar dat doen we met minder kosten. Omdat we, een bepaalde reden. De groep ervoor is natuurlijk ook een het gaat hartstikke goed met de jeugd. En we hebben een prachtige leefomgeving, alles meer. Maar desondanks is er natuurlijk wel een groep jongeren die zich of eenzaam voelen. Of die wat rondzwerven. Of vapen is een heel actueel onderwerp op dit moment. Waar je kinderen van 10, 11 jaar soms al mee gebruiken. En gewoon zich ziek maken. En andere dingen. Dat blijft aandacht voor. Er zijn hele schrijnende gevallen, kennen we ervan. We zetten al een jaar of het nu tweede jaar in op preventie. Dus heel erg vooraf met jongerenwerkers, maar ook met scholen, met sportverenigingen. Die signaleerfunctie, wat is er aan de hand om sneller erbij te zijn. En ze te hopen daarmee te voorkomen dat ze veel zwaardere zorg nodig hebben.
0: Ik verbaas me er altijd weer over. Als er iets in het nieuws is en het is misgegaan, dan hoor je altijd, er waren heel veel instanties die daar aan huis waren, achter de deur kwamen. Ja. Maar het is toch verkeerd gelopen en dan weet de een niet wat de ander doet.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Hoe zit jij daarin? Wil jij daar ook iets in betekenen? Omdat
1: we proberen erin te betekenen, want het is inderdaad een schrijnend verhaal als je dat hoort. We proberen echt naar een regisseur per huis te zijn. Dus er één adres, één persoon die daar de coördinatie, de regie heeft. Als het via ons sociaal team gaat, dat ook een hele brede kennis en expertise heeft, dan lukt dat. Maar het is ook wel eens dat mensen via de reclassering of via een specialist of zo verwezen worden zonder dat wij dat altijd weten. Maar zo gauw we dat hebben, en we doen dat toch regionaal ook wel met onze 8 gemeentes en een aantal een heleboel zorgaanbieders, proberen we wel steeds die informatie te koppelen van dat we, als er dan 2-3 instellingen noodzakelijk zijn, dat toch gecombineerd, gecoördineerd gaat. Dat je niet dit schrijnende gevallen hoort wat je vertelt. Dat er 7-8 mensen instanties rondlopen en niemand het van elkaar weet.
0: Ik vind het heel triest dat we dat niet goed onder controle krijgen.
1: Nee, dat is triest en het is bizar soms ook. Ja. Dus dat proberen we echt met man en macht te voorkomen.
0: Ja, oké. Wat vind je van telefoontjes op school in de klas?
1: Ja, ik vind dat die wel. Überhaupt vind ik dat social media een enorme dwingende invloed heeft op de jeugd. Mm-hmm. En men probeert, dat probeert men al even om die van de scholen af te halen of waar dan ook. Ik vind dat een goed idee. Mm-hmm. Er zijn voorbeelden in het land waar scholen waar dat echt lukt ook. Want dat lukt niet overal. En ook dat je hoort wat daar, dat er een andere dynamiek is in de school, op de pauzes en wat dan ook. Als ik mijn eigen kinderen erover spreek, die zijn niet enthousiast.
0: Nee. Mijn kleinzoon is ook niet zo.
1: Nee, maar dat is natuurlijk, nou ja, je ziet het bij volwassenen, je ziet het bij iedereen. Ja. Iedereen geeft ook het voorbeeld dat het zo gaat. Ja. Nee, ik vind het wel heel waardevol dat er over gesproken wordt. En ik zou heel graag zien dat het ook hier en daar toegepast wordt.
0: Ja. Wil jij graag oud worden in Zelhem?
1: Ach, in Bronckhorst zelf, jawel, zeker.
0: Ja.
1: Dat pakt niet uit, hè? In Bronckhorst, ja.
0: Ja,
1: zeker.
0: En kan dat ook?
1: Tuurlijk.
0: Kun je goed oud worden in Zelhem?
1: Je kan heel goed oud worden hier. Het is een prachtige leefomgeving. Dat is de inzet ook weer van ons, dat we zeggen, we gaan voor een krachtige samenleving. Dus het wil niet zeggen dat je meteen, als je 55 bent, naar een van de hoofdkernen zou moeten. Helemaal niet. We proberen juist ook met die stimulering van die dorpsontmoetingsplekken en krachtige verenigingen, noem allemaal maar op, dat je rondom je eigen leefplek, waar je soms al generaties woont, goed oud kan worden. En ik hoop dat ik daar zelf een onderdeel van ben.
0: Ja, nou, ik hetzelfde. De mantelzorg. Ja. Ook zoiets. Als er geen mantelzorg meer is, dan hoor je, dan valt de hele maatschappij in elkaar.
1: Ja.
0: Hoe gaan we daar, wat voor plaats neemt dat in jouw beleid?
1: Het wordt heel veel genoemd de mantelzorgen. Maar de mantelzorg heeft bijna zelf mantelzorg nodig. Want die wordt ook ouder. En de jongere is niet altijd, heeft daar niet altijd tijd voor, zal ik maar zeggen. Er zijn een aantal van die initiatieven. Dat noemen ze onder andere voorzorgscirkels of nabescirkels. Maar dat is eigenlijk dat je, zover dat al niet is hoor. Dat je met buren met elkaar zegt, nou, ook als het goed gaat, laten we elkaar even in de gaten houden van, zijn de gordijnen open? Loop je nog buiten? Zal ik een keer een potje voor je koken en wat dan ook dingen? Vorden is daar heel actief in, maar andere plekken ook. En er zijn ook andere voorbeelden. Maar allemaal manieren om het woord mantelzorgen dan maar naar een 2.0 of een 3.0 te krijgen. Omdat je ook merkt dat niet iedereen 40 jaar lang voor iemand kan zorgen of wil zorgen of wat dan ook. Maar dat je als gemeenschap dat wel beter met elkaar kan, daar hebben we zeker zorg voor. Omdat we zijn heel trots en koesteren de mantelzorgen. Maar het is ook dat is maar afwachten hoe dat over 10, 20 jaar is.
0: Ik kijk op mijn klokje. Het is alweer bijna 2 minuten voor.
1: Ja.
0: Voor half. We moeten er zo langzaam maar zeker een punt achter zetten. Heb jij nog iets wat je graag kwijt wil?
1: Ik hoop dat we in de volgende gesprekken die we hier hebben, dat we trots wat meer kunnen vertellen over met de ambities die we hebben, hoe we daarmee bezig zijn. Maar echt voor ons is op dit moment de grootste belangrijke dingen dat we een krachtige samenleving met elkaar maken, dicht bij de mensen en dat we elkaar horen en zien.
0: Ja, fijn. We hopen elkaar veel te zien deze periode.
1: Ik ook.
0: We moeten er even tegenuit. We gaan een beetje changeren. Als het goed is Jaap Laurier al binnen.
1: Mm-hmm.
0: Bedankt voor je aanwezigheid.
1: Ja, dank voor het gesprek.
0: Heel veel wijsheid in je job. Het was goed dat je hier was.
1: Ik vond het fijn. Dank je wel.
2: Heeft u een vraag aan de wethouder of de burgemeester? Of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronckhorst@radioideaal.nl. Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole van Londen. Bij een steekincident is gisteravond een minderjarige jongen gewond geraakt. De jongen werd gevonden bij de IJsselkade in Zutphen. Het slachtoffer zou in de rug zijn gestoken en is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Waar het incident precies plaatsvond en wat de aanleiding was, is nog onbekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Dru Industriepark reageerde gisteravond emotioneel op de kritiek van raadsleden over de herhaalde subsidieaanvragen. Verschillende fracties noemen de Dru een bodemloze put. De voorzitter vraagt om €573.000 extra subsidie om de acute financiële problemen op te lossen en wil daarnaast 2,2 miljoen aan schulden laten kwijtschelden. Ook wil hij de horeca in eigen beheer houden, zelfs met de tegenvallende inkomsten. De gemeenteraad besluit op 29 oktober over de extra financiële steun. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk gegeven in de zaak over de woningbouwplannen in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Van de bezwaren van buurtbewoners is alleen het bezwaar over de parkeergelegenheid gegrond verklaard. De gemeente moet het omgevingsplan hiervoor aanpassen binnen 16 weken. In de wijk Essenkamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Daarnaast zullen 54 woningen worden gesloopt. In plaats daarvan worden 69 woningen gebouwd. Ook wordt een voormalig schoolgebouw gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een gebouw met maximaal 22 gewone woningen of 22 zorgwoningen, of er komen 8 2-aan-1 gebouwde reguliere woningen. Willem Stortelder doet zaterdag mee aan de Dag van de Achterhoekse Schrijvers in de bibliotheek aan de IJsselkade in Doetinchem. Hij presenteert daar zijn boek Allerzielen. In een interview vertelde hij ook over zijn werk als trouwambtenaar in de gemeente Lochem en zijn bijzondere kijk op die functie. Het interview is terug te luisteren via onze website op rtvideaal.nl. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal. Tonight.

tweede gedeelte van ons programma. Je luisterde net naar Queen en Don't Stop Me Now. Onze gast is nu Jaap Laurier, raadslid van de fractie GBB, de grootste partij en de grote winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Je luisterde net naar Queen en Don't Stop Me Now. Onze gast is nu Jaap Laurier, raadslid van de fractie GBB, de grootste partij en de grote winnaar van de laatste gemeenteraad.

0: voor iemand ingevallen die ziek was.
1: Maar je maakt al regelmatig de rit van Zelhem naar het gemeentehuis in Hengelo.
2: Absoluut, ja.
1: We beginnen meestal met een opwarmronde.
2: Ja.
1: Voordat we echt naar je werk als politicus toe gaan. Toen ik je van de week belde om dit even voor te spreken, zei je van bel straks maar even terug. Want ik ben druk bezig met het storten van de betonvloer. Ja. En dan kan ik er even niks bij hebben. Ik vond het zo, alle aandacht voor die beton.
2: Ja.
1: En overdag in de bouw werken, 's avonds in de gemeente. Hoe combineer je dat allemaal? Want er zijn toch wel behoorlijk zware functies, beroepen eigenlijk.
2: Ja, het is af en toe wel moeilijk te combineren. Dat geef ik ook direct toe. Ik ben ZZP'er, dus ik doe van allerlei verschillende soorten klussen eigenlijk. En daarnaast heb ik gewoon interesse in natuurlijk de politiek en de gemeente Bronckhorst. De inwoners en Zelhem en alle andere dorpen en kernen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat... ik ben echt wel een dorpsmens, eerlijk gezegd. Ja.
1: Ik kom er dadelijk nog even op terug.
2: Want is goed.
1: Ze omschrijven jou graag en op een hele mooie manier. Maar daar kom ik dadelijk, kom ik dadelijk op terug. Je werkt overdag in de bouw, 's avonds de raad. Is het nog wel leuk om raadslid te zijn de laatste tijd?
2: Jawel.
1: Je hoort er allemaal van die. Ik zag laatst een of andere commercial van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, het was allemaal kommer en kwel. De bedreigingen. Het leek allemaal niet meer zo leuk te zijn. Uiteindelijk was het wel leuk. Maar het feit dat men erover praat.
2: Nou ja, het heeft natuurlijk aandacht nodig. Want er zijn natuurlijk in gemeente raadsleden die daadwerkelijk bedreigd worden. Ja. Door voor hun mening of het standpunt wat ze uitdragen.
1: Ja.
2: En we leven in een democratie. En iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Ja. Wat zij wil. En binnen normale grenzen, zeg maar. En iedereen heeft tegenwoordig een kort lontje.
1: Ja.
2: Gelukkig in de gemeente Bronckhorst, tenminste voor mij, valt het mee. Ik heb nergens geen last mee. Dus, en wat ik hoor van collega's in mindere mate, is wel eens dat ze er iets niet prettig vonden. Maar dat is dan ook daarna uitgecommuniceerd. Maar wij hebben het hier over het algemeen volgens mij nog wel goed.
1: Ja.
2: Wij zijn ook denk ik wel goed in gesprek met onze inwoners natuurlijk.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste
2: absoluut,
1: is.
2: Absoluut.
1: Dat je communiceert. En, ik heb begrepen dat jij in je vrije tijd onbezoldigd lid bent van een team, promotieteam van de destilleerderij hier.
2: Klopt. Ook nog.
1: Krijg je daar in natura betaald? Of krijg je daar...
2: Het is in principe vrijwillige basis. Het is gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen.
1: Ja.
2: En de destilleerderij maakt natuurlijk een uniek product voor Nederland en de Achterhoek. En eigenlijk ook als je het een beetje in het vergelijk zet met de rest van de wereld. Hè. Ja. Dat is, het is echt wel een heel uniek bedrijf.
1: Ja.
2: En dat vind ik gewoon heel leuk om mee te werken. Dat,
1: ik zag helaas, wat was met de WK Trial?
2: Ja.
1: Toen zag ik, ik vond dat schitterende pakken hebben jullie aan.
2: Ja, dat is, we hebben allemaal dat soort maatpakken van Peaky Blinders.
1: Ja.
2: En dat, daar hebben we voor gekozen, omdat dat ook wel een beetje cachet geeft aan natuurlijk de whisky die je neerzet.
1: Ja. Ja.
2: En dat zeg ik, het is een uniek product. Ik weet niet of ik hier helemaal moet uitweiden over de whisky.
1: Nee. Maar dus, ik vond het zo leuk dat je als raadslid en dan in de bouw werken. En dat je dit soort dingen met elkaar wilt combineren.
2: Dan. Ja, ik doe nog veel meer dingen. Dat wil je niet weten.
1: Ja. Nog iets wat me van de week opviel. Ik lees het contact Thuis aan Huis. Dat lees ik van voor tot achter. Er zijn altijd hele interessante dingen in. Er stond één pagina. En daar stonden alle partijen. Hadden daar iets. Het GBB stond helemaal niets in. Het was helemaal leeg.
2: Stond er niet ook het GBB-logo?
1: Ja, dat stond er. Maar niet wat ze willen. Hebben jullie het al zo goed voor elkaar dat je dat niet hoeft te vertellen?
2: Nee. Om eerlijk te zijn, ging er wat mis. Degene die dat normaal gesproken altijd verzorgt, krijgt een week van tevoren een soort hands-up van nou, volgende week moet het ingeleverd worden. En dat had hij gemist.
1: Ja.
2: Op een of andere manier.
1: Ja.
2: Dus daardoor is onze tekst, die normaal gesproken altijd wel voorbereid, ook niet ingestuurd. Ja, en dan heb je een keer.
1: Ja, maar ik denk, nou, ze lopen dat nog al zo ver met die 10 leden buiten de schoenen. Van dat hoeft niet meer. Dus,
2: nee, dat is niet zo.
1: Dat is een grapje.
2: Nee. Nee, het

0: kijk, dat is, het toont alleen maar aan dat we menselijk zijn. Dat er gewoon af en toe ook wat dingen mis kunnen gaan gewoon. Ja, ja dat...
1: Hey, op jullie site staat er een opsomming van woorden die jij veel gebruikt. Dus zo staat het er.
0: Okay.
1: Ik vind dat communicatief een geweldige zet. En voor een verslaggever als ik al een ondervrager, is mooi materiaal.
0: Ja.
1: Woorden die jij veel gebruikt zijn dorp, subsidie, recreatie, scholen, inwoners, participatie. Maar wat... Wat bedoel je daar nou mee?
0: Wat ik net al zei, dorp. Ik ben echt een dorpsmens. Ik vind het geweldig om door het dorp te lopen en mensen een goede dag te zeggen. En daar voel ik mij echt ook wel thuis. Dat ik ben opgegroeid in een dorp en ik woon natuurlijk al nu 34 jaar in Zelm. Dus ik ben echt wel
1: Zelmer met de Zelmer.
0: Zelmer, ja. En een stukje participatie is gewoon heel belangrijk, omdat wat we net al zeiden, de misverstanden die er ontstaan binnen de maatschappij, is omdat mensen zich niet gehoord voelen of heel hard willen schreeuwen om iets wat je zegt van, joh, lees nou eerst een stukje tekst of krijg eerst een beetje toelichting of inlichtingen. En ga dan pas kijken wat er aan de hand is, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik ook met scholen, vind ik dat heel belangrijk. Scholen is natuurlijk de toekomst. Dus goede scholing. En ook voor mensen die van buiten afkomen, zeg maar. En dat bedoel ik die AMV'ers. Mensen moeten integreren. En dat begint bij een school.
1: Mm-hmm. Vereniging, maar ook bij...
0: Verenigingen en dat soort dingen. Ja, dat hele dorpsgebeuren. Daar geef je mensen een kans mee.
1: Ja.
0: En aangezien wij zelf vroeger allemaal kansen hebben gekregen. Hè, gun ik ook andere mensen ook hun kansen natuurlijk. En dat moeten ze wel zelf waarmaken. Ja. Het is niet dat...
1: Hoe doe je dat nou in de politiek? Hoe maak je dat waar?
0: Zeg altijd binnen de... We moeten het met z'n allen doen.
1: Ja.
0: Alleen doe je niks meer tegenwoordig. En ook binnen de gemeenteraad van Bronckhorst... is iedereen zich terdege van bewust dat we het met z'n allen moeten doen. Ja. Wij moeten met z'n allen goed beleid maken. Wij moeten met z'n allen zoveel aandacht voor alles hebben dat we niets overslaan of niets vergeten eigenlijk. Ja. En dat is een hele kunst. En ik denk wel dat we daar, nu hebben we natuurlijk een nieuw college en toch een nieuwe raad. En iedereen is zich een beetje aan het vormen natuurlijk het eerste half jaar. Maar dat blijft wel de leidraden en het coalitieakkoord wat er afgesproken is. Dat is wel het leidraad zoals wij willen bewegen in de aankomende periode.
1: Daar kun je je ei goed in kwijt?
0: Ja, absoluut. Ja dat zeg ik. Ik ben heel breed georiënteerd. Ja. En ik vind alles eigenlijk heel interessant. En daardoor moet ik me eigenlijk ook wel beperken tot de portefeuilles die ik heb.
1: Ja.
0: Maar doe ik dat niet, dan verwatert alles dan. Ja. Maar ik heb wel het vertrouwen in dat binnen de raad dat er genoeg kennis is onderling over om alle vlakken zeg maar toch goed te belichten.
1: Jij zegt net scholen, die zijn heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ga je daar ook naartoe? Ga je daar wat over je werk vertellen? Of hoe doe je dat?
0: Nee, scholen. Kijk, ik heb vroeger redelijk wat scholen gehad, zeg maar. Dus... ik ben een beetje meer autodidact. Ik moet het aan de lijve ondervinden. Ja. Wil ik het kunnen.
1: Echt doem iemand. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En scholen vind ik, dat gaat wel belangrijk. Want dat is de eerste contact met... wat ik zei, kinderen zijn onze jeugd. En, of zijn de toekomst. En dat eerste contact heb je op scholen. Daar vorm je ze. Daar leer ze leren of leer ze met tegenstellingen of tegenslagen omgaan, zeg maar. En dat is heel belangrijk om dat natuurlijk te leren.
1: Ja. Ja. En met name jeugd, maar je zegt ook onderwerpen waar je bij betrokken bent, ze zijn economie, recreatie en toerisme.
0: Ja.
1: Dat zijn jouw belangrijke aandachtspunten.
0: Ja, dat kan ik wel toelichten.
1: Ja,
0: want ik denk namelijk, de het agrarisch bedrijf hier in de Achterhoek, dat gaat afnemen.
1: Ja.
0: Mensen stoppen, er wordt ingeruild voor natuur. Dus je moet met z'n allen bedenken wat we gaan willen over 20 jaar. Waar halen we onze economische inkomsten vandaan? Wat is onze bron voor de gemeente en voor de inwoners? En ik denk dat toerisme is.
1: Mm-hmm.
0: Want mensen gaan... steeds minder vaak ver weg. En kijk ook in eigen land wat er eigenlijk is.
1: En we hebben een schitterende gemeente. Hè?
0: Absoluut.
1: Kijk eens in Vorde, hoe mooi al die kastelen.
0: Ja. We hebben een hele mooie
1: heel
0: gemeente.
1: Heel wat onder handen knieën.
0: Ja. En dat hoor je ook van de mensen die in de Achterhoek komen of in Bronkhorst. Dat ze het, ja, ze hebben echt het gevoel, ze stappen een stukje terug in de tijd. En dat vinden ze prettig.
1: Ja.
0: Beetje nostalgie. Ja. En ik denk wel dat we dat met zorg moeten uitbreiden eigenlijk. Niet van wildgroei, van nou gooi overal maar een camping neer. Nee, je moet met zorg en beleid moet je dat doen. En ik denk wel dat als je dat goed doet, dat je voor de komende 10, 20 jaar een extra bron van inkomsten voor de gemeente en de dorpen hebt. Zo hou je het echt wel leefbaar.
1: Jammer dat nou die BTW of die huisjes weer... Ik ken wat mensen uit de recreatie en die zeggen nou, het scheelt behoorlijk wat mensen die naar dingen...
0: Absoluut, ja.
1: Dan
0: krijg je het zeggen, het is... kijk, vliegen dat raakt een beetje uit, dat gaan mensen niet meer doen. Dat is milieubelastend. En naar ver rijden ook niet. En ja, mensen voelen zich het meest ook veilig, gewoon binnen hun eigen land eigenlijk.
1: Mm-mm.
0: En dat moet je gewoon... Ja, denk ik dan gebruiken.
1: Ja. Hey, we gaan even een kleine pauze doen.
0: Ja,
1: even een muzieknummertje. Zo dadelijk wil ik het met je hebben over de schuifpuzzel.
0: Mm-hmm.
1: We hebben daar kort iets over gesprek in ons voorgesprekje.
0: Ja.
1: Ik vind het zo interessant. En de eerste stap is gezet. En hoe nu verder. Maar daar gaan we dadelijk over.
0: Oké, top.

0: tweede gedeelte van ons gesprek. Net in deze pauze, we zijn gestart met Don't Stop Me Now. Maar ik hoorde nog veel meer dingen van je wat je doet. Je bent hier zelfs al verschillende keren als muzikant of als discjockey hier binnen geweest in de studio. En je doet nog veel meer dingen dan.
1: Ja, ik schilder, ik geef schilderles.
0: Ja.
1: Dus ja, ik doe zoveel. Ik doe allerlei dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Ja. Maar daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja. Ja, ja.
0: 10 collega's in de raad.
1: Ja.
0: Is dat niet ontzettend veel voor Bronckhorst? Met 10, hè?
1: Nee.
0: Zijn jullie niet bang dat er wat kikkers uit die dingen gaan?
1: Nee, juist niet.
0: Nee?
1: Nee, het is juist heel leuk. Want nu heb je ook wel het gevoel dat je met z'n allen ook alles wat er speelt in de gaten kan houden of mee kan maken. Want als je een tweemansfractie of een driemans, als de fractie niet zo groot is, moet je heel veel doen. Mm-hmm. En als je heel veel moet doen, heb je niet al tijd om alles goed te doen. Okay. En nu, wij hebben de taken wel zo verdeeld dat we hebben natuurlijk fysiek domein en sociaal domein. En dan hebben we de mensen die een beetje natuurlijk de dagelijks alles volgen. Want dat lukt maar niet altijd natuurlijk. Als je gewoon een voltallige baan hebt. Dus nu heb je dus wel prettig dat alles gewoon lekker verdeeld is. Mm-hmm. En dat zeggen, en dat moet nog aan iedereen groeien. En we hebben natuurlijk allemaal maatjes nemen we mee. Ik zit in het fysiek domein. En ik heb 3 collega's die ik dan meeneem van voor de verschillende projecten. En op een gegeven moment, dan nemen ze het over. En als ze een vraag hebben, komen ze weer bij mij.
0: Maar zijn jullie niet bang dat jullie zo'n beetje, ja, het wordt wel geregeld. En alles wat de GWB, want die hebben toch een aantal zetels. Ze moeten nog een beetje erbij hebben, maar dan hebben ze een gouden meerderheid. Ben je daar niet bang voor?
1: Nee. Weet je, je blijft kijken naar wat is goed voor de inwoner. Dat is ons motto. Dat is ons hele drijfveer achter de GBB in de politiek. En dan maakt het niet uit met hoeveel man je zit. Je blijft dat doen. En er zijn wel eens meningsverschillen. Want ook onderling, juist als je zo'n grotere fractie hebt, heb je dat. Maar dat is juist leuk, want alles telt mee natuurlijk. Mm-hmm. Het is, je bent niet een alleenheerser die denkt van we gaan het zo doen en het, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar jullie zijn wel een groot blok inderdaad.
1: Dat wel. We hebben natuurlijk wel, als we fractiebreed kiezen of moeten stemmen, dan hebben wij natuurlijk wel een hele zware.
0: Vind je dat leuk?
1: Ja, absoluut wel. Ja. In sommige gevallen wel. Hè. Ja. Daarom moet je juist ook heel goed nadenken.
0: Maar je moet een ander ook weer gunnen, hè?
1: Absoluut. Het is. En dat is weer, het moet het beste zijn wat wij dan denken het beste is. En dat komt in de raad dan naar voren. Wat het beste is voor de inwoner en voor Bronckhorst. Ja. En daar zit geen persoonlijk belang bij. Dat is in de raad uitgeschakeld.
0: Ja. Ja.
1: En dat is ook het leuke. Daarom maakt het ook iedereen gelijk.
0: Ja.
1: En je hebt allemaal wel een ander inzicht of een ander sausje. En dat maakt het alleen maar leuk. Ja.
0: Ik heb wel de indruk dat er behoorlijk wat dynamiek zit op dit moment inderdaad. Heb ik dat goed?
1: Ja, zeker. Nou ja, we hebben natuurlijk ook best wel heel wat onderwerpen, belangrijke onderwerpen, die de aankomende periode natuurlijk op de agenda staan. En ook al gestaan hebben. En daar moeten we op een gegeven moment toch wel beslissingen in gaan maken. Want het is wel, de beslissingen die we nu maken, zijn wel voor de toekomst. Mm-hmm. Voor de aankomende 20 jaar.
0: Staat er trouwens over 3 jaar een windmolen in Elderik?
1: Ik hoop het niet.
0: Nee?
1: Ik hoop het niet.
0: Wat hoop je dat dan te gebeuren?
1: Nou, ik persoonlijk ben voorstander van SMR, zo'n kleine kerncentrale.
0: Ja.
1: Want het valt in het landschap niet op. En het levert veel meer stroom op als 10 van die grote windmolens.
0: Ja.
1: Dus waarom zou je 10 van die hele grote windmolens neerzetten, terwijl je met 1 gebouw wat eigenlijk niet echt opvalt.
0: Jij gelooft erin, maar geloof je dat de mensen daar in die omgeving dat ook denken dat dat
1: het is maar net van, dat is weer het grappige. Wat heb je gelezen, wat heb je gehoord, waar haal je je kennis vandaan? En wat is je persoonlijke voorkeur natuurlijk? Ja. Kijk, dit is mijn persoonlijke voorkeur.
0: Ja.
1: En dat sluit natuurlijk ook aan bij de GWB. Ja. Want als je zo'n windmolen er neerzet, dan is je landschap natuurlijk totaal verprutst eigenlijk. Ik weet niet of je wel eens door de polder bent heen gereden. Ja. Nou, het is verschrikkelijk gewoon.
0: Enkele dagen geleden nog langs de grens gereden.
1: Ja.
0: Bij Seerenberg zo richting Emmerich.
1: Ja. En aan de ene kant zeg je van het hoort erbij. Het is de toekomst. Maar zo milieuvriendelijk zijn die dingen niet.
0: Ja.
1: Want die glasvezelwieken, als die eenmaal uitgerangeerd zijn na 10 jaar, ja, moeten ze ze ook begraven, want ze weten niet wat ze ermee moeten doen.
0: Ja. Hey, heb je de laatste tijd Marten Cruijff nog gesproken?
1: Nee.
0: Nee. Nee, dat, iemand van jullie hem wel gesproken?
1: Ja, de wethouder, Robert van Velsen. Ja. Die hebben hem vast wel gesproken. En misschien wel de fractievoorzitter ook. Maar ja, ik niet.
0: Oké. Tijdens de voorbereiding zei ik wil graag wat hebben over de schuifpuzzel.
1: Ja.
0: Kun je in het kort nog uitleggen wat die schuifpuzzel nou inhoudt? Want wij roepen wel schuifpuzzel, maar het is een heel complex geheel.
1: Het is een heel complex geheel. Nou, het komt eigenlijk binnen mijn beleving hierop neer. Er zijn zoveel verschillende dingen in het dorp zelf. Wat eigenlijk, net zoals de sporthallen, de scholen, de huisartsen, de sportvelden, woonwijken. Alles moet vernieuwd worden. En als je daar aan de ene gaat beginnen, zeg maar. Nu toevallig dan veld 8, hè, heel belangrijk. Dat is natuurlijk het begin van de puzzel. Daar wordt de school gebouwd. En als de Meene op dezelfde plek had gebouwd waar het nu staat, had het aan kosten gehad omdat je natuurlijk de leerlingen moest opvangen. Plus je hebt niet het meest ideale plaatje om voor 20 jaar de school neer te zetten of voor 30 jaar. En dat heb je nu wel.
0: Ja.
1: En dan ben ik wel van mening van als je iets doet, doe het dan gewoon goed. Want weet je, alles en iedereen heeft daar profijt bij.
0: Ja. Maar dan moet dan nog wel heel wat gebeuren, denk ik.
1: Absoluut, we zijn er nog niet.
0: Nee, we hebben één stap gezet.
1: We hebben één stap gezet. Ja. En de rest volgt. Maar weet je, de schuifpuzzel als zich was heel complex, ook heel groot.
0: Ja.
1: En daardoor ook soms voor sommige mensen onoverzichtelijk.
0: Ja. Ja.
1: En dat hebben ze gelukkig in de afgelopen periode hebben ze dat heel verstandig gedaan. Door weer in conclaaf te gaan met de betrokken partijen. Ja. En ook het opgedeeld in een paar stukken. En nu hebben we het eerste stuk is de aanzet tot toegegeven. En ja, daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent wel dat je 3 hele nieuwe scholen krijgt.
0: Ja. Op mijn blaadje staat dat ik je de vraag moet stellen of dat je nog iets verder vertelt wat niet aan de orde is geweest. Maar ik hoor op de achtergrond hoor ik de muziek al klinken. Dus we moeten er langzaam maar zeker moeten we eruit.
1: Ja,
0: maar misschien vlug. Wat is er nou nog iets? Je zegt, dat is niet aan de orde gekomen en dat wil ik toch nog even kwijt.
1: Nou, ook eigenlijk meer naar de inwoners zelf toe. Van joh, als er wat is, klop aan. Klop aan bij de gemeente, klop aan bij de fracties. Klop aan bij mensen die je weet die er in de politiek zitten. Want wij zien en weten ook niet alles.
0: Ja. Hè?
1: En wij hebben natuurlijk de achterban nodig en de inwoners nodig om ook zelf goed te kunnen functioneren en alles mee te krijgen.
0: Ja. Ja.
1: En die weg. De politiek wordt meestal omschreven als saai. Maar de gemeente heeft bijvoorbeeld een cursus politiek geïnteresseerd. Hartstikke leuk.
0: Ja. En Jaap, kom je overal in Zelhem tegen?
1: Absoluut.
0: Is het niet bij de whisky, dan is het bij de tekenles. Overal is Jaap te vinden. En spreek Jaap maar gerust aan.
1: Dat mag, tuurlijk. Daar ben ik voor.
0: Ons uurtje zit erop. Zo dadelijk neemt Gerry Evers het van ons over met zijn wekelijkse muziekprogramma. Volgende week is er in verband met vakantie, reces noemen ze dat op het gemeentehuis, is er geen uitzending. Over 14 dagen ontvangt mijn collega Rita Lubbers, wethouder Freuberg en de raadslid van Pro. Onze tijd zit erop. Ik dank onze technicus van vanavond, Kasper Saalmink, van harte. Ik dank iedereen, de luisteraars van harte. We zetten er een punt achter. Ik kom de volgende keer weer terug. Bedankt, houdoe en tot ziens.
1: Tot de volgende keer.
2: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Een slechte vacht. Problemen met de huid. Of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
6: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
5: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl. Wow.

Evers blikt terug. En dat gaan we een uur lang doen. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik terug op deze donderdag. En ook nog wel een mooie donderdag. 15 oktober 2026. Ja, je bent er zo langzamerhand gewend. Elke donderdag van 7 tot 8. Gewoon een fijn programma met fijne muziek. Althans, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. En mag dat denk ik ook wel zeggen hoor. Wat mij betreft wel, fijne muziek. De herfst hangt in de lucht, de dagen worden korter, de avonden krijgen weer die typische warmte, want daar is het. Gezelligheid, lekker thuis. Het is ook een tijd van het jaar waar muziek net wat dieper binnenkomt. En dat doen we zeker in Evers Blik terug. Ik ben net begonnen met een... Mijn naam is trouwens Gerry Evers, maar dat wist je wel. Net begonnen met een nummer van Jethro Tull, Locomotive Brad. Een iconische trein die maar door blijft denderen. Een nummer dat in deze periode voelt als een rit, en zo mooi gezegd, door de herfst. Krachtig, onstuitbaar en vol sfeer. Een perfecte aftrap, vind ik zelf, voor Evers Blik terug. En daar bouwen we zeker op verder vanavond. Want een willekeurige lijst, even zeg maar. Dire Straits, The Animals, Rory Gallagher, Lindsey Buckingham, Pink Floyd, Kansas, Cream Nest, om er maar eens een paar te noemen. En, niet de minste zeker, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Winwood. En mooi te zien dat er weer veel luisteraars vanavond zijn. Waar je ook bent, thuis, onderweg, in de werkplaats. Fijn dat je erbij bent. Zoals gezegd, we gaan lekker een uurtje door dit, door dit programma heen, laat ik zo maar even zeggen. We gaan verder met een nummer van Dire Straits. Down the Waterline is dat. Dat is een beetje, begint altijd een beetje zachtjes. Je kunt wel wat horen. Kijk, daar hoor je hem op het einde al. Nogmaals, fijn dat je luistert. We gaan lekker een uurtje genieten met z'n allen.

Langer Dan Home, een live versie uit 1965. Je kon trouwens wel horen dat de kwaliteit niet al te best was. Maar ach ja, wat maakt het uit. Het is gewoon een heel fijn nummer. Weet je wat wel leuk is? Ik speel zelf in een bandje. En dan spelen we dit nummer ook. En dan met een zangeres, met onze zangeres. Die doet aan de achtergrond. Dus die schreeuwt van ja. Yeah! Dus ik zing de tekst. En zij de achtergrond, het koortje zeg maar. Met ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dat klinkt gewoon hartstikke leuk. Super is dat gewoon. Hartstikke mooi. Ja, de Animals natuurlijk. Live uit 1965 was dit. Een tijdsbeeld. Die rauwe Britse clubsfeer natuurlijk. Pure stemgeluid van Eric Burdon. Want dat is dan de frontzanger. En het zijn gewoon hartstikke fijne nummers. We blijven nog even in die pure analoge sfeer. Maar we gaan een stapje dieper. Want de volgende is er eentje. Nou, die raak je echt wel, denk ik. Bij de eerste noot al. Ik zeg nog even niet wat het is, maar dat hoor je dan zo wel. Het is een zanger die nooit om de spotlight vroeg, maar ze altijd verdiende. Het is een nummer met de titel I Fall Apart. En dan ga ik het toch maar zeggen. Want het, ja, het zijn gewoon, het is meteen herkenbaar. Dit is Rory Gallagher.

uitvoering was dat Lindsey Buckingham met Never Going Back Again. Het was wel een hele bijzondere uitvoering. Klein, helder en met typisch vingervlugge gitaarspel. Onvoorstelbaar wat hij kan spelen, zeg. Daar werd hij wel heel beroemd mee. En live klinkt hier toch altijd wel ja, net even wat anders. Iets meer intiem, warm, met publiek erbij. Een sfeertje, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. We gaan verder. Wat mij opvalt deze keer is dat ik een aantal nummers heb die heel rustig beginnen eigenlijk en uiteindelijk eindigen. Ja, dit is ook wel mooi trouwens hoor. We schakelen door naar de meest tijdloze nummers uit de rockgeschiedenis. Pink Floyd natuurlijk. Dit is met een track die generaties blijft raken. Wish You Were Here. Dat is eigenlijk zo'n nummer die je meteen meeneemt. Een herkenbare intro. Als ik er niet te veel doorheen praat trouwens. Melancholie, lekkere warmte, een song die perfect past in deze editie van Evers Blik Terug. Pink Floyd, Wish You Were Here.

Creedence Clearwater Revival met Someday Never Comes. Ook een redelijk rustig nummer toch wel. Misschien wel, ja, dat nummer dat je met persoonlijke songs van John Fogerty hoort. Dat is toch wel heel apart met zijn stem. Typische Creedence Clearwater Revival sound, daar zit er natuurlijk wel in. Warm en een beetje akoestisch en een klein randje melancholie. Maar de tekst, ja, die blijft wel hangen. Hè. Someday, persoonlijke songs van John Fogerty hoort. Dat is toch wel heel apart met zijn stem. Typische Creedence Clearwater Revival sound, daar zit er natuurlijk wel in. Warm en een beetje akoestisch en een klein randje melancholie. Maar de tekst, ja, die blijft wel hangen. Hè. Someday will come. Een tijdloze track trouwens hoor, die even

in the Wind. Een nummer dat eigenlijk ja, de herfst ademt. Twee gitaren, een stem, een viool en meer heeft het eigenlijk niet nodig. Dit is Kansas met Dust in the Wind.

Een nummer dat nooit zijn kracht zal verliezen. On the Road Again van Kenneth Heat. Het is toch een beetje een groove wat hypnotiseert of zo. Dit hoort ook zo het einde te zijn. Alan Wilson natuurlijk met zijn hoge stem. En de typisch Kenneth Heat gevoel van eindeloze wegen en vrijheid. Zelfs op het Woodstock Festival hebben ze daar een geweldig mooi optreden neergezet. Dat even als informatie. We gaan verder en ook met een van mijn favorieten mag ik wel zeggen. Neil Young en Crazy Horse. Die hebben, ik had het nummer uitgezocht van Wayfaring Stranger. Dat kende ik eigenlijk niet. Ja, ik had het wel eens gehoord, maar ik ken het eigenlijk niet. Dat is gewoon even een wat andere karakter van muziek, maar wel heel mooi. Traditionele volksklassieker. Dit is, zoals gezegd, Neil Young met Crazy Horse en Wayfaring Stranger.

0: Evers blik terug. Jouw generatie. Jouw muziek.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

al een nummer wat eigenlijk elke keer weer binnenkomt. Rauw doorleeft. En met een stem die alles geeft wat ze heeft. Janis Joplin natuurlijk. Met Me en Bobby McGee. Trouwens, met de Full Tilt Boogie Band heeft ze dit nummer opgenomen. Dat is een ander bandje als waar ze oorspronkelijk in speelde, hoor. Goed, dat is de ene kant. Aan de andere kant zit deze editie van Evers Blik terug er weer op. Een herfstige donderdag, vol klassiekers. Wel heel mooi weer natuurlijk en fijne muziek. Dankjewel voor het luisteren. Blijf zeker hangen. Ja, want Jan Dekker is in de house om zijn Ideaal Country programma weer te presenteren. Ik sluit af met een heel fijn nummer trouwens. Ik kan hem niet helemaal draaien. Hier krijg je een klein ideetje. Jimi Hendrix met All Along the Watchtower. Volgende week ben ik er weer van 7 tot 8. Tot dan. Fijn weekend en tot de volgende keer.

0: Peter en Stal.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Talloze keuzeopties in één oogopslag? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Alle kleuren koekers, spoelbakken en kranen in een sfeervolle presentatie. En wat dacht je van onze apparatenshops per merk? Ideaal om zo je keuken te kunnen samenstellen. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
7: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
8: even een tweetje afwijden.
7: Ja, nee, gewoon een statement maken.
6: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

I still haven't found what I'm looking for. Ja, de geweldige cover van de wereldhit van de Ierse rockband U2 uit 1987 door de High Goods was vandaag de opening van weer een vol uur heerlijke, gevarieerde countrymuziek. Countrymuziek in de breedste zin van het woord. Mede namens Gerry van achter het vernieuwde controlepaneel zou ik haar zeggen hartelijk welkom bij Ideaal Country. Op je favoriete zender Radio Ideaal, uiteraard. We gaan gelijk door met Merle Haggard. De country mastodont die ons in 2016 al op 79-jarige leeftijd heeft verlaten. Op 6 april om precies te zijn, nota bene in 1937 zijn geboortedag. Van zijn gelijknamige album uit 1982 is dit Big City.

The sweetest gift, ja, dat is een mother's smile. Gaat over een moeder die haar zoon in de gevangenis bezoekt. En het nummer werd gespeeld door de groep Daughters of American Bluegrass. En dat was het, Bluegrass. Dit nummer kwam al 2 keer onder de wielen tijdens eerdere uitzendingen door tijdgebrek. Dus ik heb hem nu maar eens een keer voor in de playlist gedraaid, want dan kwam hij zeker aan de beurt. De volgende groep heet West en die komt uit Zuid-Afrika. Hij bestaat uit Ernie Bates, en dat is de leadzanger, en verder uit Mac Young en Hugo Hewitt. Komt van hun album West, niet erg origineel die naam, uit 2021. Amanda.

0: Kom sit er ook hier, in die stilte van die Karoo.
1: Karoo, my plek, door Tania Jansen van Rensburg. Ja, ook al uit Zuid-Afrika. Ja, ik kan het niet laten. En Zuid-Afrika, met name Kaapstad, staat voor volgend jaar ook alweer in de agenda. Maar dat geheel terzijde, Peter. De Karoo is overigens een uitgestrekte halfwoestijn in Zuid-Afrika die ongeveer een derde van het landoppervlak bestaat. Dus erg groot. De naam komt uit de Khoisan taal en betekent eigenlijk land van grote dorst of halfwoestijn. Nou, mooi hè. Gene Watson, nu, heeft een empathisch en dramatisch verzoek aan de grote baas. Let me be the first to go.

Different Drum door de groep The Stone Ponies. Ja, en met niemand minder dan de 21-jarige Linda Ronstadt als frontvrouw. Het zou uiteindelijk haar eerste hitsingle worden. Bereikte namelijk in 1967 de 13e plaats in de Billboard Hot Top 100. We zijn bijna halverwege de playlist, dus het wordt tijd voor ons tweeluik. Eerst het origineel van Dr. Hook en The Medicine Show uit 1976. En daarna de fraaie cover van de eerste folkzangeres Caitlin Myrtle. We gaan luisteren naar het heerlijke A Couple More Years.

couple more years. En dat gaat over het verschil in leeftijd in een liefdesrelatie. Vaak vind ik een cover eigenlijk mooier dan het origineel. Maar in dit geval ga ik toch voor Dr. Hoek, moet ik eerlijk zeggen. Het volgende nummer is een, ontdekte ik min of meer bij toeval. Ik was er wel blij mee, want ik heb hier namelijk een nostalgische herinnering aan. Het komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse musical Man of La Mancha, gebaseerd op de roman van Cervantes, moet ik zeggen, over de vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha. Die kennen jullie allemaal. De Nederlandse versie van deze musical ging in 1968 in Amsterdam in première en ik heb hem eind jaren 60 in de Schouwburg in Doetinchem gezien. De oude Amphion dus. Geweldige musical met Lex Goudsmit, Guus Hermes en Carrie Tefse in de hoofdrollen. En vooral Carrie Tefse maakte een verbluffende indruk op mij. Zij speelde de rollen van Aldonza en Dulcinea. Geweldig. Dit nummer zong Don Quixote trouwens als hij op wacht stond. En deze countryversie wordt echter gezongen door Rancho Jim. Dit is The Impossible Dream.

Win Again door Diana Cox. Prachtige cover van de wereldhit van Hank Williams Senior uit 1952. En deze cover vind ik wel veel mooier dan het origineel.

Pass Me By, If You're Only Passing Through, door de Amerikaanse countryzangeres Janie Freak. Ze stond ooit tijdens een concert in Memphis samen met Elvis op het podium, notabene. Jamie Johnson is een imposante Amerikaanse countryzanger, geboren in Alabama. Heeft een baard waar Sinterklaas nog jaloers op zou zijn. En hij gaat zingen, Place Out on the Ocean.

Fields of Gold door Eva Cassidy. Komt van haar album Songbird uit 1998. De song werd trouwens geschreven door ene Gordon Sumner. En dat zou zomaar eens Sting kunnen zijn. En met Eva Cassidy zijn we aangekomen bij het laatste nummer van deze playlist. We gaan eruit met Blame It On Your Heart door de Mavericks. Mede namens Gerry van Achter de Knop en de Schuiven, hartelijk dank voor het luisteren. Blijf gerust zitten voor Benny's Muziekservice. Maar wat Idea Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
8: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
7: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, ik zeg een hele goede donderdagavond. We zijn er weer. De laatste twee uurtjes live vanuit de studio. Bedankt voor de heren Dekker en Evers die de afgelopen twee uren verzorgden. Het klonk weer fantastisch. En dat zeg ik niet met de balk van, nee. Hier is normaal. De 30ste LP, daar stond dit nummer op in 2005. 6, in die buurt. Beetje een van de beginnummers, maar een hele andere akoestische versie. Met Roel Spanjers, Jan-Willem Tolkamp, Jan de Licht, Fokke de Jong, Freddy Jolij, Wim ter Horst en Benny Jolie. We hebben vanavond alleen maar muziek uit Nederland. Ja. Om 9:30 een drieluik van nummers uit de begin jaren 70. En eentje uit het einde van de eeuw. En verder om 10:30 hebben we ook nog een keer datzelfde. Maar dan van bands uit de begin jaren 70. En verder hebben we Jan Paul van der Meij. Bonjoura. Danny Vera. Boudewijn de Groot, Peter Koelewijn. En als we naartoe komen ook nog Armand in het eerste uur. We gaan zo dadelijk luisteren naar nummer 1971. Dat zou ook zo daarbij gepast kunnen hebben. Maar goed, heb ik niet voor gekozen. Bob Leverman, hij werd 63 jaar en overleed in 2006. Hij was een bekende quizmaster, heette ook wel Robert Long. Hij was een tijdje in de eind jaren 60, begin jaren 70. Zanger van Unit Gloria. Wat later ging daar Bonnie Sinclair heen. Ja, de gebroeders Hol, Albert, Gerrit en Geert Hol, Horst van der Hardeveld en S. Zwanenberg waren lid van de Unit Gloria. We gaan beginnen. 25 albums en 30 singles brachten ze uit. Ze hadden 20 hits in Nederland. We gaan beginnen met The Leader. Dit is Unit Gloria met Robert Long.

Ja, dat was hem. Uit Friesland. Ja, Oudega kwam die. Popzanger en model was hij. Hij won, hij werd tweede op The Voice of Holland in 2012. Johannes Ritma. Hij is inmiddels 34 en in 2013 had hij dit nummer. Kwam nummer 10 in de Nederlandse hitparade. 4 hits had hij. Nummer kwam van Siep van de Ploeg. Die schreef het Play Me. En hij maakte 1 album en 5 singles. En wat hij nu doet, dat weet ik eigenlijk niet. Johannes Ritma, Play Me. Daarvoor The Leader, Robert Long, samen met Unit Gloria. We hebben nog zo'n fijn nummer uit 1992. Jan-Paul van der Meij. Ja, het is niet de drummer die je denkt en zanger. Hij vertolkte nog wat bij Bobby Fosco in de band. De Bintangs deed hij wat mee. En hij was ook te horen bij Armand, bij de Heideroosjes. En hij schreef nummers voor Willeke Alberti. Hij kwam uit Wijk aan Zee, uit Eimond, dus bij de jongens van de Bintangs. Jan-Paul van der Meijen, 92. En dit nummer, een van de 3 hits die hij maakte. Ze weten veel van je. En dat klinkt als volgt.

die dan wel bekende nummers zijn die Nederlandse artiesten draaien. En nog geen bekende Nederlandse artiesten misschien. Tim Knol is dit uit Hoorn. Een bluegrass folk rock gitarist was hij. Deed hij samen met de Miseries. Hij is inmiddels 37 en dit kwam uit 2010. En het nummer heette Sam. En hij heeft inmiddels wel 8 hits gehad in Nederland. Ja, prachtig. Ze weten veel van je. Dat was Jan-Paul van der Meij. En hij kwam uit Wijk aan Zee. Hij kwam bijna niet weg. Hij, een beetje protestzanger was hij. Voor die regio. Bij de hoogovens en dat soort dingen. Daar had hij zich, heeft hij zich erg mee bemoeid. Maar ze komen vanavond uit alle windstreken. Dat hoor je al wel. En Tim Knol uit 2010. We gaan naar Bojura. Zij is inmiddels 79. En ze had in 73 een hit met What Is Love. Ze had 9 hits in Nederland. En ze maakte beat, pop, rock en musical. Her zong ze in. Ze is later nog lerares geworden op het gymnasium. En ze is ontdekt door George Kooijmans. Want die had zangles bij haar moeder. Bonjour. En dit is What Is Love.

0: Drieluik mini-special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, The Way It Is On. 2020 was de laatste die we hoorden van Danny Vera. En hij had eigenlijk Polvliet. Hij komt uit Middelburg. Dat is een hele andere streek. Dat is Mojora van Melzen en die kwam uit Den Haag. Uit heel Nederland komen ze vandaag vandaan. We hebben een drieluik en dat doen we met Leon de Graaf. Hij was

Simple Mind. En hij had, muzikaal was hij actief in een Dixieland band. Speelde hij banjo en trompet. Hij werkte met Boudewijn de Groot. En hij zat zelf in de platenwinkels van Capilux, EMI, Bovema en Phonogram werkte die allemaal mee. Leon de Graaf, en dat is de eerste die we hoorden. Amsterdam, daar komt hij vandaan. Don Rosenbaum. Like to know a little about you. Van nummer 11 in de hitparade in Nederland in 1972. En hij werkte ook met Boudewijn de Groot en Frans Dolaert. Anneke Konings. En hij ook met de Chico's. Ja, een Nederlands, ja, dat was een banjo groepje. En als laatste City to City. En die komt dan uit 99. En daar heb ik wat uitzondering voor in de drie luik. Maarten van Praag en Sandro van Bremen. En daarom City to City, The Road Ahead, kwam nummer 1. En ze bestonden van 98 tot 2002. En ze kwam uit het Gooi popduo. Het nummer komt van Henk Temming, die schreef het, van het goede doel. Maar we gaan lekker beginnen met Leon de Graaf. En zijn nummer Simple Mind.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, en dan waren ze uit de begin jaren 70. En de laatste kwam uit 99. Dus ja, eigenlijk hadden ze niks met elkaar gemeen. Maar wel gewoon singer-songwriters. Leon de Graaf en Simple Minds hoorden we. Don Rosenbaum, Like to Know a Little About You. En The Road Ahead van City to City. Dat waren de drie in het drieluik van 9:30. We gaan met Mike Rondel en Michael verder. Mike en Michael. Jaap de Groot. Was een Zuid-Hollands duo met Roek. Hij heette eigenlijk Roek Willemsen. En de Fighting Cats, de ZZ en de Maskers. En Jaap de Groot was natuurlijk NCRV-presentator ook nog. We gaan luisteren naar hun nummer. Het heet Himalaya. En dat is een van hun vijf hits die ze hadden in Nederland.

aandacht voor de Nederlandse singer-songwriters. En soms vergeten ze wel. Armand is er natuurlijk een van. En ook Boudewijn de Groot was er een hele grote van. Armand, hij ontviel ons al in 2015. En hij kwam uit Eindhoven. En was bekend als hippie uit de eind jaren 60. Daarvoor hoorden we Boudewijn de Groot. En we doen er nog één. En dat is de laatste voor vandaag. Peter Koelewijn. Nou, ruim 3,5 minuut voor de KL 204. Ik zou zeggen tot na 10:00.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Benny's Muziek Service. Benny's Muziek Service. Goedenavond. Benny Eenink.

weer terug achter de schuifjes en de knopjes. Ruim na tienen op deze halverwege oktober alweer. De 15e. Donderdagavond, u luistert naar Radio Ideaal. Benny's Muziekservice. En we begonnen met de jongens uit Brabant van de Jongerencentrum. Optredens in 013, het theater. Eve en Agnes Nijkens schreven dit nummer en met 12 leden bezongen ze heel wat jaren. Allemaal persiflages op playback en dat soort dingen. En op de Rabobank, op de Shell, op Hilversum 3. Top op playback, CDA, overal hebben ze commentaar op gehad. Een theater en fanfare was de doelstelling voor de RK Vulpoepers BV uit 1979 en ze bezongen Den Egelantier. Half elf hebben we weer een drieluik en dat doen we nu met bands. Ja, wel bands uit de beginjaren 70. 71 hits voor bands in Nederland. Niet allemaal even bekend, maar vandaag aandacht voor de Nederlandse artiesten. En daarna hebben we nog George Baker, als het goed is. Van den Berg heb ik nog. Diesel. En we gaan zo eerst met het gras starten. Met Hans Nui en Joop van Kesteren. Ook bekend van The Gang en van Liberty. Dansorkest uit de middenjaren 70. Theo Driessen, Steve Woodley en Hans Gras. 10 singles brachten ze uit. En ze hadden 2 hits in Nederland. En ze kwamen uit Nijmegen. Alle windstreken komen weer aan de beurt vandaag. Dit is 1974 en Just One Loser.

geleden, 1980. Rockers waren het, ja. Frank Papenburg, Papendrecht, sorry, Mark Boon en Rob Vundering en Pim Koopman. Down in the Silver Mine, 10 hits hadden ze in die jaren. Diesel en 4 daarvan kwamen in de hitparade. 10 singles. Just One Loser, en dat was een nummer van Grass en die jongens kwamen uit Nijmegen. We hebben nu weer artiesten, weer ergens anders vandaan. Uit de Stedendriehoek. En dat is Apeldoorn, Zutphen, Deventer. En daar uit die contreinen komen de dames en heren. Dame en heren van Good Things End. Colette Schiphorst met haar 3 broers Cyril, Ivan en Dave. En ze bestaan vanaf 2002. En het nummer heet I Know.

Marianne Pijnager van Tower. See You Tonight was een van hun twee hits. En kwam nummer 9 in de hitparade. En ze kwamen uit Den Haag en Leiden. Met Cor van der Hoogt, Ton Hogeboom en Henk van Loon en Ben Petersen. Daarvoor de familie Schiphorst uit de Stedendriehoek. Good Things End. En dat nummer heette I Know. Ja, ooit begonnen bij Threshold, Adje van den Berg. Later naar Whitesnake. Maar tussendoor had hij ook nog Van den Berg. En daarvan draaien we nu Once in a Lifetime.

0: Dat is wel een van de eerste hits voor de dijk. In 1982 komt dit. Huub en Hans van der Lubbe. Nico Asbach. Pim Kops. Anthony en Jelle Broek. En J.B. Meijers. In 2022 zijn ze gestopt. Deze Amsterdamse formatie die ooit begon als Stampij in 1975. Stilte voor de storm. Ja, het is herfst, dus dat kan gebeuren.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, de stilte voor de storm. En daarvoor hoorde je Once in a Lifetime van Van den Burg. Adje is inmiddels ook 72. Ja. Maar wij gaan het Drieluik van half elf spelen. Bands in de hits in de jaren, begin jaren 70. Fontessa Vitesse, producer was Peter Koelewijn. En we hebben het dan over Drama. En die kwam uit Delft. En die bestonden van 71 tot 73. Polle Eduard, Shell Schellekens, Frank van der Kloot, Uli Gruen en Peter Schoonhoven. En dan zeggen enkele mensen, oh, dat is ook jongens van de T-set zitten daarbij. En zo, ja, dat klopt. Mary's Mama was hun enige hit in Nederland. Kwam nummer 16 in de hitparade. Ook uit 72, Hou Dan, begonnen ze ooit. En toen heette ze Smile. En de zanger is Bas Muis, senior, hij is inmiddels 78 en was ook de Beatle-nummers nam die voor zijn rekening voor de Stars on 45. Ze bestonden van 71 tot 74, kwam met Voorburg, Nederlandse Beat, Tom van der Meer, Frank van Oortmessen, Peter en Paul van der Vossen. En zoon Bas Junior, die speelde nog een jaar in de GTST en is ook een beetje presentator-verslaggever. Uit 1971 uit Volendam, Kees en Piet Veerman samen vormden ze de Cats. En ze bestonden van 64 tot 85. Piet Keizer, Arnold Muren schreef het nummer, Theo Klauwer en Jaap Schilder. En dat heette One Way Wind. Ja, op die storm kunnen we dat rustig zeggen. We gaan lekker starten met Drama. Unos, dos, tres.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, het is wel een beetje de nummers van het weer, hè? Ja, One Way Wind. De Cats uit 1971 kwam dit nummer. Piet Firma is inmiddels 83. En dit nummer kwam ook op nummer 3 terecht in de hitparade. Daarvoor It's Gonna Be Alright. En dat was van Bas Muis en Smile. En Drama had het over Mary's Mama. Om toch maar even bij het weer te blijven. Ik heb een nummer van Pussycat. En die hebben het over een wet day in september.

was twee keer een hit zelfs. In 1969 kwam het op nummer 6 en later nog een keer een hit. De film van Terrence Tarantino was al 1992. George Baker, hij is inmiddels 81. En, 65, 45 hits had hij in Nederland. En hij kwam uit Zaanstreek. Even kijken, we doen nog één vocale en die komt uit Volendam en dat is BZN. En die zeggen Goodbye Sue. En dat was hun enige, hun laatste hit voordat ze met Annie Schilder in zee gingen. Ik kwam nummer 19 in de hitparade. Met Jacques en Jan Veerman, Jan Tuik, Jan Keizer, Gerrit Neef Woestenburg, Jaap Sombroek, Kees en Tom.

Dat was het voor vanavond, de 15e oktober. Benny's muziekservice komt ten einde. En we hebben allemaal Nederlandse artiesten gehad, behalve deze. Dat is Spotniks. Take me to the Mardi Gras, daar gaan we ermee uit.

stonden tot 2012. En die komen uit Essex, uit Brittannië. Goodbye Sue was de laatste vocale van BZN en daarvoor Little Green Bag van George Baker. Komt een einde aan de uitzendingen van Nederlandse artiesten vanavond. Daarvoor de aandacht gaat hebben. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. En anders mag u een verzoekje indienen natuurlijk bij studio@radioideaal.nl. Ik wens u een prettige avond nog, fijne nachtrust. Morgen gezond weer op en dan een heel mooi weekend erachteraan. We gaan langzaam de herfst tegemoet, maar goed, dan moet ik maar even aan wennen. En dan horen we elkaar volgende week donderdagavond weer om 9 uur bij dit station Radio Ideaal. Ik zeg me wel te rusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten.